0: 중요.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Loder Oels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als alle andere partijen hield ook de AfD gisteravond nog een laatste campagnebijeenkomst. En voorman Ulrich Siegmund vindt het de noodzaak om de migratie anders te oriënteren, zegt hij.
2: We möchten die migration wieder neu ordnen. We möchten eigenlijk trennen tussen een illegale einwanderung, tussen Leuten, die ons systeem ausnutzen, en tussen Leuten, die gerne met aanpakken willen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie einhalten würden, hierher komen.
1: Gisteren werden in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, dat is de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïense regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog nooit eerder sinds het begin van de oorlog, intussen meer dan 4 jaar geleden. Iran heeft gisteravond vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers in de buurt van de straat van Hormuz. Een van die tankers lag bij het eiland Gharg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van Jakarta. Er hangt te veel as in de lucht om nog veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd of hebben grote vertragingen opgelopen. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we nu snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
3: We wisten dat we moesten reageren na Union. We wouden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
1: Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. Op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde maar liefst 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder op de avond kon Alexander Blok zich wel plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Droog en vrij zonnig weer vandaag met hoge bewolkingen, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen pieken lokaal tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is 7 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Dat ligt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD met voorman Ulrich Siegmund maakt er kans op een absolute meerderheid in het parlement daar. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. En deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
2: Natürlich persönliche Angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
1: Ich bin selbst Migrant und was die AfD tut, ist auch gegen mich, aldus diese Betoger. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden concrete voorstellen op tafel hebben gelegen over een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag dan door naar Kiev om daar de Oekraïnse regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog, meer dan 4 jaar geleden. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
3: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
1: Zo gebeurde de lancering van op de Noorse lanceerbasis Andoya boven de Poolcirkel is dat. Tot nu toe werden Europese satellieten gelanceerd vanuit Frans-Guyana in Zuid-Amerika of af en toe ook van op Amerikaanse basissen. Europa wil met een eigen lanceerinstallatie minder afhankelijk worden van de VS. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart waarbij een raket neerstortte en ontplofte. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaard blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond ook Antwerp-speler Thibaut Somers.
5: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten en dat na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme atletiek afgesloten. In het Koning Boudewijnstadion werden 5 beste wereldjaarprestaties en ook meerdere meetingrecords genoteerd. Birhanu Ballou liep de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Claudia Kazimierska deed dat verrassend op de 1500 meter. Er was ook een beste jaarprestatie in het kogelstoten. Op de 800 meter bij de vrouwen won de Zwitserse Audrey Werro met amper 600ste voorsprong op de Nederlandse Femke Broeders-Bol. En het nationale Belgische record van Pauline Cocuyt gisteren op de 400 meter horde was een van de Belgische uitschieters. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolking en maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen kunnen dan tot lokaal 29 graden pieken. Maar vanaf dinsdag wordt het frisser met regen en buien en dan nog amper 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Lara staat op. Met Sander de Keren.
1: Een heel goedemorgen. We gaan de dag goed en positief beginnen, want ik ga u al meteen in de bloemetjes zetten met dit bloemenduet van Leo de Liebe.

Twee stemmen die even mooi samenpassen als rozen en jasmijnbloemetjes. Sopraan Sabine de Vierle en mezzosopraan Marianne Cribassa, want zij zingen samen over bloemen plukken aan de rivier in India voor de opera Lakmé van Leo de Liebe. En het verhaal gaat over de vrouw Lakmé die verliefd is op een Britse generaal, maar dat is tegen de zin van haar vader. April 1883, toen ging die opera Lakmé in première in Parijs. En een flinke 8 maanden later, in december 1883, was in Wenen dan weer deze symfonie van Brahms voor het eerst te horen, de 3e.

Ademruimte en zuurstof, het is ook heel belangrijk in de manier van componeren. En dat heeft Johannes Brahms maar al te goed begrepen, want als je wil dat een bepaalde melodie of een bepaald thema goed te horen is, ja, dan moet je het plaatsgeven. En dat doet Brahms hier op een schitterende manier, het o zo herkenbare derde deel uit zijn derde symfonie, met een melodie eerst heel zacht in de cello's en altviolen, later komt het mooi terug in de horens en de hobo's. En je hebt eigenlijk het gevoel dat je 6 minuten aan een stuk hoort ergens in het orkest en de begeleiding is nooit te veel. Heel mooi gespeeld hier, dat Poco Allegretto, door het orkest van Toonhalle Orkeste Zürich. Dirigent was David Zinman. Tijd nu voor een beetje liefdesverdriet uit de 17e eeuw met dit lied vol luddevede, zoals we zeggen, liefdesverdriet, van Barbara Strozzi, Che si può fare.

Barbara Strozzi, een vrouw die haar mannetje moest staan in de mannenwereld van componisten. En dat deed ze op een heel slimme manier door haar muziek altijd op te dragen aan invloedrijke vrouwen, zoals hertoginnen, zoals de hertogin van Mantua of Toscane. En door hen werd ze ook beschermd. Dus ze was eigenlijk mogelijke kritieken vanuit de mannelijke hoek op haar werk altijd voor. En zo schreef ze ook deze Que si puo fare, wat kan ik doen, wat kan ik zeggen, wordt hier gezongen. Een liefdesverdriet nummertje, hier gezongen door sopraan Céline Sheen samen met l'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploegaar. Als u alles wilt weten komen over Barbara Strozzi, luister dan zeker naar onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Die is te beluisteren op VRT Max. Goedemorgen.

Het Sonic Arts Saxophone Quartet met het levendige, energieke openingsdeel uit Songs for Tony. Het is muziek van Michael Nyman. Tot 7:30, nog even Frederik Chopin.

0: Het is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Sachsen-Anhalt, dat is een deelstaat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus open voor de lokale verkiezingen. Die krijgen veel aandacht omdat de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning kan behalen. In meer dan 20 steden in de regio werd gisteravond nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Er zouden ook al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïnse regering te ontmoeten. Dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog, intussen meer dan 4 jaar geleden. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty-doelpunt. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plaats na een 4-0 zege tegen La Louvière. Droog en vrij zonnig vandaag met wat hoge wolken, maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal kunnen pieken tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

voor deze psalmensymfonie van Igor Stravinsky. Stravinsky kreeg de vraag van het Boston Symphony Orchestra om een nieuwe symfonie te schrijven en zijn antwoord was geen conventionele symfonie, maar een werk waar koor en instrumenten op gelijke voet stonden met elkaar. En zo ontstond een driedelig werk met als tekst drie verschillende psalmen. En dit was het derde deel, een Alleluia op psalm 150 door Collegium Vocale Gent, Jan Michiels en Inge Spinet aan de piano, onder leiding van Philippe Herrewegen. En van psalm 150 naar muziek op psalm 110, het Dixit Dominus is dat, hier door componiste Mariana von Martinez.

Het Dixie de Domino's van Mariana von Martinez, een getalenteerde vrouw uit Wenen. Ze volgde les bij Joseph Haydn. Ze kwam vaak bij Mozart over de vloer om samen piano vierhandig te spelen. En ze leefde echt voor de muziek. Ze was ook de buurvrouw van Pietro Metastasio, de bekende librettist die meer dan 300 opera-libretto's had geschreven voor de grootste componisten. En Mariana von Martinez was ook een mantelzorger voor hem. En ze erfde van Metastasio zijn clavecin, zijn bibliotheek en ook heel veel geld, waarmee ze een zangschool opende in Wenen bij haar thuis, waar ook Mozart en Haydn vaak concerten gaven. Dit is muziek van Haydn, waar de eerste zonnestralen van een nieuwe dag te voelen zijn. En dat verklapt ook de titel, het Zonsopgangstrijkwartet.

Het zonnekwartet van Joseph Haydn, omdat je dus de zon precies hoort opkomen in de stijgende lijnen van de vier strijkers van de twee violen, altviool en cello. En die titel was ook goede marketing, want op de voorpagina van de partituur maakte de uitgever een illustratie van een zon om de aandacht te trekken. Als je het in de vitrine zag liggen en je dacht van wat heeft die zon met die muziek te maken, dan was je misschien toch iets sneller geneigd om die nieuwe muziek van Haydn te kopen. En ook muzikaal was het echt wel een zonnetje in het repertoire van Haydn. Het was een nieuwe stap in zijn stijl van strijkkwartetten. Toch wel een nieuw zonlicht dat hij liet schijnen op hoe hij zijn muziek voor ogen had, op hoe revolutionair deze muziek was. De verhouding, de dialoog tussen de vier instrumenten van dit strijkkwartet. Hier gespeeld het openingsdeel door Quatuor Mosaïque. En tot 8 uur nog een concerto voor gitaar en bandoneon van Máximo Diego Pujol.

0: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roos. Er zijn vandaag belangrijke deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Amerikaanse onderhandelaars zijn op weg naar Kiev voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En in het voetbal wint Standaard in eigen huis met 1-0 van Antwerpen. Goedemorgen. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat is dat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus open voor de verkiezingen. Die krijgen veel aandacht omdat de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning kan behalen daar. Jeroen Rijgaard, jij bent live in Magdeburg bij de AfD. Wat zeggen de laatste voorspellingen?
1: Wel, op dit moment haalt de AfD in de peilingen net geen absolute meerderheid, maar het komt dus op een paar zetels aan. En het zou dus heel gemakkelijk kunnen dat de partij hier effectief vandaag geschiedenis schrijft, want het is nog nooit gebeurd in naoorlogs-Duitsland dat extreemrechts zo'n resultaat, 40% of meer, zou neerzetten volgens de peilingen. Met een absolute meerderheid trouwens, als dat zou lukken voor hen, kunnen ze hier alleen besturen en ze hebben een programma klaar voor als ze aan de macht komen met hele forse maatregelen in cultuur, in onderwijs, media en migratie.
0: Ja, straks weten we of dat effectief ook zal gebeuren. Hoe verklaar je, Jeroen, die hoge vlucht van de AfD?
1: Wel, ontevredenheid. Zeker hier in het oosten van Duitsland. Ik heb daarnet ook al met één kiezer kunnen spreken en die zei dat ook. Kijk hoe het land erbij ligt. Over het algemeen dan op alle vlakken. Economie, sociaal, migratie. En het is ook een afrekening met de nationale regering van kanselier Merz. Die krijgt Duitsland momenteel namelijk weer moeilijk op de rails. Er is veel ruzie binnen de regering. En de populariteitscijfers zijn ook dramatisch. En je hoort hier sommige mensen ook zeggen in Sachsen-Anhalt, we willen niet per se voor de AfD stemmen, maar we willen vooral niet voor die andere stemmen. En dat verklaart mogelijk het succes, terwijl het stembureau nu officieel opengegaan is, hier recht voor mij.
0: Oké, Jeroen, dankjewel. Gisteren werd er in meer dan 20 steden in de regio ook betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, dus de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
2: Natuurlijk persoonlijke angst, da ik zelf een migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland, ik ben hier niet in Duitsland geboren. Wat die AfD macht, is halt ook iets tegen mij, tegen mensen wie mij.
0: Ik ben zelf migrant, niet in Duitsland geboren. En wat de AfD doet, is ook tegen mij, zegt de demonstrant. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in Kiev verwacht na gesprekken met de Russische president Poetin in Moskou gisteren. Witkoff en Kushner hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog. Maar, Paulien Lambert, veel details daarover zijn er niet, hè?
3: Nee, de Amerikaanse gezanten zijn vertrokken uit Moskou zonder te zeggen wat ze besproken hebben. Volgens het Kremlin was het wel een heel zinvol en open gesprek, maar daar weten we natuurlijk niet heel veel mee. Bijvoorbeeld ook niet of Kushner en Witkoff nu naar Kiev trekken, alweer met de boodschap dat Oekraïne grondgebied zou moeten opgeven, want dat blijft het standpunt van Rusland. En in het verleden hebben de Amerikanen ook al druk gezet op Oekraïne om dat ook te doen. Het is wel de eerste keer dat de gezanten van president Trump naar de Oekraïnse hoofdstad komen, naar meerdere bezoeken aan Moskou al. Dus dat is misschien toch al een kleine overwinning voor Zelensky en ook voor de inwoners van Kiev. Want de Russische president Poetin heeft gezegd dat tijdens het bezoek van Witkoff en Kushner Kiev niet aangevallen zal worden. En dat is een welkome pauze. En voorlopig lijkt hij ook wel stand te houden.
0: Dankjewel, Paulien. Iran heeft gisteravond vergeldingsaanvallen uitgevoerd op schepen en olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op Iraanse olietankers eerder in de buurt van de straat van Hormuz. Een van die tankers lag bij het eiland Gark. En dat is erg belangrijk voor de Iraanse olie-export. In eigen land is de Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA geen voorstander van een BTW-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een BTW-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Maar voor VOCA is zo'n verhoging alleen mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, dat zegt CEO Frank Beks.
4: We zijn geen fan van een BTW-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een BTW-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van BTW, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
0: Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
5: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit. Wow, that's incredible to hear.
0: Zo gebeurde de lancering van op de Noorse lanceerbasis Andoya, boven de Poolcirkel is dat. Tot nu toe werden Europese satellieten gelanceerd vanuit Frans-Guyana in Zuid-Amerika en af en toe ook van op Amerikaanse basissen. Maar Europa wil met eigen lanceerinstallaties minder afhankelijk worden van de VS. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp. Een verslag van Tom Boudeweel.
6: 9 op 9 voor Standaar, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa een kwartier voor tijd. Zijn 4e doelpunt al dit seizoen. Standaar bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer. En Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaar won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1 op 9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
0: Sint-Truiden versloeg gisteren La Louvière met 4-0 en Westerlo ging met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek afgesloten. Een balans van de jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
7: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
0: Op de US Open tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Zij verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder op de avond gisteren kon Alexander Blok zich wel plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het weer droog en zonnig vandaag met hoge bewolking en maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal kunnen pieken tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezingen. Dat was de opener van het nieuws. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de peilingen daar een grote overwinning behalen. In veel steden in de regio werd gisteravond nog betoogd tegen de AfD. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: In Pompidou praat Nicky Aarts met schrijver Benjamin Moser.
10: Dit gaat heel diep terug naar mijn Joodse opvoeding, mijn Joodse achtergrond.
9: In zijn nieuwe boek stelt hij 12 Joodse denkers voor en hun kritische kijk op sionisme.
10: En eigenlijk is dit boek het verhaal van alles wat ik heb ontleerd.
9: In Pompidou, woensdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
8: Clara staat op met Sander de Keren.
11: Goedemorgen, 6 september vandaag. Een spannende dag voor Mozart, want op 6 september in 1791, een paar maanden voor zijn dood, ging van Mozart een nieuwe opera in première over een Romeinse keizer tegen wie een aanslag gepland wordt door zijn beste vriend. Maar het plan mislukt en keizer Titus wil uiteindelijk zijn vriend vergeven. Vandaar ook de titel van deze opera, La Clemenza di Tito.

Dag op dag 235 jaar terug in de tijd met deze opera van Mozart, La Clemenza di Tito. Ging in première op 6 september 1791, ter gelegenheid trouwens van de kroning van een nieuwe keizer toen. En dan was het wel een heel slim idee om net een opera te componeren over een oude, echt bestaande Romeinse keizer die vergevingsgezind was en voor vrede koos onder de mensen. Want ja, in het verhaal dreigt dus de Romeinse keizer Titus Vespasiano vermoord te worden door zijn beste vriend Sextus, want hij wordt opgestoken door Vitellia, de dochter van de vorige keizer die van de troon is gezet. En Vitellia wil zich wreken. Maar ja, het laatste dat Sextus wil doen is natuurlijk zijn vriend vermoorden, maar hij is zo verliefd op Vitellia dat hij het voor haar toch zou willen doen. Sextus twijfelt, en dat horen we ook in deze aria, die nogal traag en aarzelend gezongen wordt. Hij zal vertrekken, want hij wil alles doen voor haar. De aria Parto, Parto, ik vertrek, ik vertrek. In de opera wordt die mannenrol trouwens gezongen door een mezzosopraan.

0: Mezzosopraan Joyce Di Donato in de broekenrol, zoals dat dan heet. De mannenrol van Sextus of Sesto uit de opera La Clemenza di Tito van Mozart. Met deze aria Parto Parto. En van een opera over een Romeinse keizer naar een orkestwerk over de pijnbomen in Rome. We blijven dus in de stad. Die horen we in Rome op 4 verschillende plaatsen in de Pini di Roma van Ottorino Respighi. Het is muziek uit 1924 waar Respighi wereldberoemd mee zou worden en waar hij definitief mee zou doorbreken als componist. Respighi neemt ons mee naar de pijnbomen en naar een heel mooi uitzicht op de stad vanop de Janiculumheuvel. Het is het derde deel uit die muziek. Met in dit deel ook op het einde een grammofoon. Foonplaatopname waarop we een nachtegaal horen meezingen.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

Misschien wel een van de eerste werken met geluidsopnames. Deze Pini di Roma van Ottorino Respighi voor symfonisch orkest en dus grammofoonplaats. Zometeen straks na 8:30 een heerlijke melodie dankzij Peter Tchaikovsky.

0: nieuws met Lode Roels. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezingen daar. En die krijgen veel aandacht, want de extreemrechtse partij AfD kan volgens de peiling een absolute meerderheid behalen. De lokale bevolking is er ontevreden en de verkiezingen lijken ook een afstraffing te worden voor de nationale kanselier Merz. Met een absolute meerderheid kan AfD alleen gaan besturen en willen ze fors ingrijpen in cultuur, onderwijs, media en migratie. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in Kiev verwacht. En dat na gesprekken gisteren met de Russische president Poetin in Moskou. Witkoff en Kushner hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgelegd om een einde te maken aan de oorlog. Details over dat plan zijn er niet. Het is de eerste keer dat Amerikaanse onderhandelaars naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen na meerdere bezoeken al aan Moskou. En in het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen. En dat dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerpen verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenboot op de 7e plek. En dat na een 4-0 zege tegen La Louvière. Droog en vrij zonnig vandaag met wat hoge wolken, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog en erg warm tot 29 graden lokaal. Vanaf dinsdag wordt het frisser met regen en buien en nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Een goede definitie van een finale. Het laatste deel uit de vijfde symfonie van Peter Tchaikovsky. We hoorden hier City of Birmingham Symphony Orchestra. Heerlijke energie voor een zondagochtend met Andries Nelsons, de dirigent. De première van dit werk van Tchaikovsky de vijfde was in 1888. En dat was een heel belangrijk jaar in de muziekgeschiedenis. Want in juni 1888, op een vrijdagnamiddag, was er een concert in Londen in Crystal Palace. Een concertzaal die vandaag helaas niet meer bestaat. En daar werd toen de allereerste opname gemaakt van klassieke muziek. Dat gebeurde toen met een fonograaf, een grote horen die naar de muzikanten werd gericht. En het grote volume zou via die horen dan naar een naald gaan. Die naald begint dan te trillen en die zou dan het geluid, de muziek, registreren op een wassen cilinder. En dat klonk toen zo.

Er is weinig van te horen. Ook al stonden er 500 muzikanten toen op het podium en 4000 zangers. Daarom dat vooral ook de koorpassages hier goed te horen zijn. De instrumenten horen we nauwelijks. En zo was de allereerste opname van klassieke muziek een feit. In 1888, in hetzelfde jaar als die vijfde symfonie van Peter Tchaikovsky. Maar u vraagt zich natuurlijk af, welke muziek was er op die allereerste opname te horen? Wel, dit oratorium van Händel, Israel in Egypte.

Ja, Londen was aan het veranderen. De publieke smaak veranderde. Er ontstonden opera's in de eigen taal met gemakkelijke melodieën die je gemakkelijk kon meezingen. En daar moest Handel zich in Londen toch ook wel aan aanpassen. Geen Italiaanse opera's meer voor hem, maar wel Engelstalige oratoriummuziek. Grote werken in de eigen taal voor koor en orkest, vaak op religieuze verhalen. En zo schreef hij natuurlijk zijn bekende Messiah. En 2 jaar eerder, in 1739, deze Israel in Egypt, ook een oratorium van Handel. Dit was Moses' Song daaruit, met het koor van het Leeds Festival en de muzikanten van English Chamber Orchestra, dirigent Charles McCarris.

Twee walsjes voor de prijs van één of de prijs van niets eigenlijk. Want dit was een wals van Chopin in een orkestversie van Alexander Glazunov voor zijn Chopiniana. En daarvoor hoorden we de Grand Vals van gitarist en componist Francisco Tarica, de man die de gitaar weer populair maakte in combinatie ook met symfonisch orkest. En om het af te leren, nog tot 9 uur is het een Vals impromptu van Frans Liszt. Straks, u weet het, Bach.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag belangrijke deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Amerikaanse onderhandelaars zijn op weg naar Kiev voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En in het voetbal wint standaard in eigen huis van Antwerpen met 1-0. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus een uur geleden opengegaan voor de verkiezingen daar. En die krijgen veel aandacht omdat de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning zou kunnen behalen. Jeroen Rijgaard, je bent live in Magdeburg. Hoe is de opkomst daar momenteel?
3: Wel, bij het kiesbureau waar ik hier sta, Lode, is het wel druk. Vanmorgen stonden hier al mensen in de rij, nog voor het openging. En het is echt een komen en gaan. Tot nu toe hebben we al heel veel mensen gezien, zei ook de leider van het lokaal hier daarnet tegen mij.
2: Ja, wat zeggen de laatste voorspellingen?
3: Op dit moment haalt de AfD in de peilingen net geen absolute meerderheid, maar het komt op een paar zetels aan. Dus het zou dus wel kunnen dat de partij hier vandaag effectief geschiedenis schrijft. Want het zou nog nooit gebeurd zijn in naoorlogs Duitsland dat extreemrechts zo een resultaat neerzet, 40% of meer. En met een absolute meerderheid, als hen dat lukt, kunnen ze hier alleen besturen. En ze hebben ook een heel programma klaar om te besturen met forse maatregelen in cultuur, in onderwijs, media en natuurlijk ook migratie.
2: Ja, afwachten of dat inderdaad lukt, dat weten we straks. Hoe verklaar je het succes van AfD?
3: Ja, vooral toch om tevredenheid. Zeker hier in het oosten van Duitsland over hoe het in het land momenteel loopt op alle vlakken. Op economisch vlak, sociaal vlak, migratievlak. En het is ook een afrekening met de nationale regering. Dat hoor je ook als je hier met de mensen praat van kanselier Merz. Want die krijgt Duitsland momenteel echt moeilijk weer op de rails. Er is bijvoorbeeld veel ruzie binnen de regering. En ook de populariteitscijfers zijn dramatisch. Als je hier met mensen praat, hoor je hem vooral zeggen: wij stemmen daarom op de AfD, omdat we vooral niet voor die andere partijen willen stemmen.
2: Jeroen, dankjewel. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio ook nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad dus van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze vrouw zegt dat ze zelfs overweegt om te verhuizen als AfD wint.
4: Ja, und da entscheidet sich jetzt sozusagen, ob ich dort wohnen bleibe oder halt wegziehen möchte. Und ja, deswegen ist es schon prägend, sag ich mal.
2: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in Kiev verwacht, na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren in Moskou. Witkoff en Kushner hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgelegd om een einde te maken aan de oorlog. Maar Pauline Lambert, veel details zijn daarover niet, hè?
5: Nee, de Amerikaanse gezanten zijn vertrokken uit Moskou zonder te zeggen wat ze besproken hebben. Volgens het Kremlin was het wel een heel zinvol en open gesprek, maar daar weten we natuurlijk niet heel veel mee. Bijvoorbeeld ook niet of Kushner en Witkoff nu naar Kiev trekken, alweer met de boodschap dat Oekraïne grondgebied zou moeten opgeven. Want dat blijft het standpunt van Rusland. En in het verleden hebben de Amerikanen ook al druk gezet op Oekraïne om dat ook te doen. Het is wel de eerste keer dat de gezanten van president Trump naar de Oekraïnse hoofdstad komen, na meerdere bezoeken aan Moskou al. Dus dat is misschien toch al een kleine overwinning voor Zelensky en ook voor de inwoners van Kiev, want de Russische president Poetin heeft gezegd dat Kiev tijdens het bezoek van Witkoff en Kushner niet zal aangevallen worden. En als een welkome pauze, voorlopig lijkt die ook wel stand te houden.
2: Dankjewel, Pauline. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, op doelwitten van de door Iran gesteunde extremistische groep Hezbollah. Israël heeft ook weer inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zullen volgen. Het doet dat, naar eigen zeggen, als vergelding, omdat Hezbollah met drones Israëlische soldaten heeft aangevallen in het zuiden van Libanon. En dat is een zone die Israël bezet. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de komende weken op zoek naar 10 miljard euro tegen 2029 om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen. Een btw-verhoging is één van de scenario's op tafel. Maar voor VOCA is zo'n verhoging alleen mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, zegt CEO Frank Becks.
6: We zijn geen fan van een btw-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een btw-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van btw, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
2: In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen. Verslag van Tom Boudeweel.
7: 9 op 9 voor Standaar, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn vierde doelpunt al dit seizoen. Standaar bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer. En Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaar won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1 op 9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
2: Sint-Truiden versloeg La Louvière met 4-0 en Westerlo ging met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek afgerond. Een balans van deze jubileumeditie door Bert Sterks.
8: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
2: Op het WK G-wielrennen in het Amerikaanse Huntsville heeft Ewout Vroomand het brons veroverd in de tijdrit van de MC2-klasse. De 42-jarige Oost-Vlaming moest in een tijd van 18 minuten en 22 seconden enkel 2 Fransen nog laten voorgaan. Vroomand pakte de voorbije jaren ook al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij ook nog de wegrit. Julie de Bok werd bij haar WK-debuut 7e in de tijdrit van de WC4-klasse. En op de US Open tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder gisteravond kon Alexander Blok zich dan wel weer plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolking en maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal kunnen pieken tot 29 graden. Vanaf dinsdag een pak frisser met regen en buien, nog 19 graden. We zaten bij het begin van dit ochtendnieuws in Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland. Daar zijn de stembureaus open voor de regionale verkiezingen. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de peilingen een grote overwinning behalen. In veel steden in de regio werd er gisteravond nog betoogd tegen de AfD. U kan alles volgen in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
10: Goedemorgen.

0: Bach op zondag met het Monteverdi Choir. Dirigent John Elliott Gardiner in het motet waar stemmen elkaar achterna hollen. Alsof een heel volk het samen zingt. En dat was misschien ook wel de bedoeling. Lobet den Herren alle Heiden van Bach. Het is tijd om de app van VRT Max er even bij te halen.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: En om daar door te klikken naar Clara, want ik wil zoveel mogelijk berichten ontvangen via die VRT Max-app. Want het is nu aan u om te kiezen tussen twee muziekstukken. Het is vandaag 6 september, dus misschien kunnen we straks wel genieten van de zesde dag van de maand met de zesde symfonie van Beethoven.

En dan maken we straks een zondagse wandeling met Ludwig van Beethoven en zijn pastorale zesde symfonie. In een mooie opname op historische instrumenten uit de tijd van Beethoven. Of u hebt die zesde al genoeg gehoord. En dan kunnen we straks ook altijd gaan voor een andere zes. Het opus 6 van Niccolo Paganini. En dan horen we straks misschien wel het eerste vioolconcerto van Paganini. Hier met violiste Hilary Hahn, het opus 6. Wat mag het worden vandaag op 6 september? De zesde symfonie van Beethoven of toch liever het opus 6? Het eerste vioolconcerto van Paganini. Laat het me nu weten via de Clara pagina op VRT Max. Via berichten daar. U hebt 5 minuten de tijd.

Organist James McFinney. Vorig seizoen bracht hij een heel mooi album uit, Dreamcatcher, met heel wat hedendaagse klassieke muziek. En hij kroop voor één nummer ook even aan een Steinway piano voor deze China Gates van John Adams. 6 september vandaag. Eli laat weten via de Clara-pagina op VRT Max dat de zesde van Beethoven oké is voor 6 september. En ook Gert kiest voor de pastorale van Beethoven. Of zoals Tim het zegt, altijd Beethoven. Geert wil huppelen bij zijn ontbijt vandaag op 6 september met het Opus 6 van Paganini. En ook Chris laat weten dat hij iets nieuws wil leren kennen, dus ook voor hem mag het Paganini zijn. En Adelheid, die wil het allebei horen, laat hij weten. Er zijn heel veel Beethoven-fans, maar er zijn ook heel veel mensen nieuwsgierig naar Paganini. Het is dit geworden.

Violiste Hilary Hahn met het Symfonisch Orkest van de Zweedse Radio en dirigent A.G. Owe in het Opus 6 van Niccolo Paganini. Dat is het eerste vioolconcerto voor vandaag 6 september en dit was daaruit de finale. Het is nog steeds 2026, toch? Dus dat betekent dat we nog steeds de 100ste verjaardag vieren dit jaar van John Coltrane, de Amerikaanse jazzsaxofonist. Hier speelt hij op zijn tenorsax in A Sentimental Mood.

0: In een sentimental mood, pianiste Duke Ellington schreef dit lied al in 1935. En een kleine 30 jaar later, in 1962, nam Duke Ellington samen een plaat op met saxofonist John Coltrane. Hier samen speelden ze het ook met Aaron Bell op contrabas en Elvin Jones op drums. En bij Coltrane moet ik ook altijd denken aan zijn versie van bijna 14 minuten die hij opnam begin de jaren 60 van dit musicalnummer.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper cake.

Julie Andrews, wie anders, in My Favorite Things, een van de grote hits uit de musical The Sound of Music. Kalksteen en vilt. Het zijn twee materialen met twee heel verschillende texturen. En dat wil componiste Caroline Shaw ook net oproepen in de klanken en technieken die ze hier gebruikte bij de cello en de altviool. Dit is limestone en vilt.

0: Limestone en Veld van componiste Caroline Shaw met altvioliste Mariana Doughty en celliste Anastasia Kobakina. En goed nieuws, want celliste Anastasia Kobakina kunt u live aan het werk zien in Bozar op onze kosten.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Want het begin van het nieuwe schooljaar beginnen we hier op Clara ook met heel goede voornemens. En daarom geven we de komende weken elke dag een cultuur- of concertabonnement weg. En vandaag maakt u kans op een abonnement bij het Belgian National Orchestra. Goed voor 6 concerten op zondag, onder andere eentje met celliste Anastasia Kobakina, maar ook met een symfonie van Beethoven of met alleen maar muziek van Stravinsky. Hoe maakt u kans op zo'n abonnement vandaag bij Belgian National Orchestra? Heel eenvoudig. Ga naar de Clara-pagina op VRT Max en doe daar mee aan de wedstrijd. En dan hoort u misschien wel volgend seizoen ook deze symfonie van Shostakovich in Bozar met Belgian National Orchestra.

De stemmen van Gesualdo 6 onder leiding van Owain Park in muziek van de dirigent en componist Owain Park zelf, Fos Hirlaron. De Clara-pagina op VRT Max, daar moet u zijn om vandaag, alleen vandaag, een abonnement te winnen voor het Belgian National Orchestra. U kunt meespelen via de knop Doe mee en win op de Clara-pagina op VRT Max. Zometeen na 10 uur is er Walde met Kathleen van Bavel en zij heeft ook nog een mooie opname van Gesualdo 6 trouwens. Fijne zondag.

0: Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Chéri. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wheels.org. Samen met Clara.
1: In het midden en het zuiden van de provincie Limburg hebben duizenden gezinnen even zonder stroom gezeten vanochtend door een grote panne. Tenminste 7 gemeenten werden even na 9 uur getroffen, zo is het, onder meer delen van Alke, Hasselt en Sint-Truiden. Intussen is de stroomvoorziening overal weer hersteld. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermensen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog altijd en blijft waakzaamheid nodig om opflakkeringen te vermijden. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in ons land ooit. In het zuiden van Duitsland zijn er vandaag belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de peilingen een absolute meerderheid behalen. Die partij wil vooral forse maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo willen ze bijvoorbeeld aparte klassen voor kinderen van migranten. Onze verslaggever Jeroen Rijgaard is in Sachsen-Anhalt en hij ziet 2 verklaringen voor het succes van AfD.
2: Vooral toch om tevredenheid, zeker hier in het oosten van Duitsland, over ja, hoe het in het land momenteel loopt op alle vlakken. Op economisch vlak, sociaal vlak, migratievlak. En het is ook een afrekening met de nationale regering. Dat hoor je ook als je hier met de mensen praat van kanselier Merz. Want die krijgt Duitsland momenteel echt moeilijk weer op de rails. Er is bijvoorbeeld veel ruzie binnen de regering. En ook de populariteitscijfers zijn dramatisch. Als je hier met mensen praat, hoor je hem vooral zeggen, wij stemmen daarom op de AfD, omdat we vooral niet voor die andere partijen willen stemmen.
1: Als AfD aan de macht komt, zou het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat extreemrechts meebestuurt in Duitsland. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 4 doden gevallen. Het Israëlische leger viseerde doelwitten van de door Iran gesteunde extremistische groep Hezbollah. Israël heeft ook opnieuw inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zijn gepland. Het doet dat naar eigen zeggen als vergelding, omdat Hezbollah met drones Israëlische soldaten heeft aangevallen in het zuiden van Libanon. Dat is een zone die door Israël wordt bezet. Hezbollah is Israël beginnen aan te vallen in maart als steun voor Iran, dat toen werd aangevallen door de VS en Israël. Sindsdien zijn er al meer dan 4.300 doden gevallen in Libanon en honderdduizenden mensen zijn op de vlucht in eigen land. Officieel is er een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats vandaag hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag al hadden de Belgen van Turkije gewonnen. Maar de Belgische basketbalvrouwen zullen wel wat minder fris aan de start verschijnen, want vannacht is hun hotel ontruimd. Dat zegt collega Karel Bertelen van Sportza.
3: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig, zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
1: En in het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. En dat is een zure nederlaag, vond ook Antwerp-speler Thibaut Somers.
4: Een nipte nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan in het klassement met amper 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge wolken, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal tot 29 graden kunnen stijgen. Vanaf dinsdag een pak frisser met regen en buien. We halen dan nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
5: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.

0: Walden met Kathleen van Bavel.
1: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. Het nieuwe seizoen is begonnen en dat betekent dat ik u vanaf nu weer elke week meeneem naar een rustige plek vol mooie muziek. Niet zonder knapzak, weliswaar. Om te beginnen heb ik een klein muzikaal gebakje mee uit het album Petit Four van pianist Philip Edward Fisher en het Brodsky Quartet. Zij spelen de zevende humoreske van Antonin Dvorak, Poco Lento e Grazioso. Welkom.

Heel elegant, een tikje melancholisch en ook een beetje volksmuziekachtig. Dit andante uit het piano trio in Do Klein. Een jeugdwerk van de Tsjechische componist Jozef Suk, leerling en schoonzoon van Dvořák. We hoorden trio Bamberg. Nog meer melancholie nu met Bushes and Briars, een oude Engelse volksballade die Ray Vaughan Williams verzamelde tijdens een folkloristisch veldwerk in Essex aan het begin van de 20e eeuw. Het was zelfs een van de eerste volksliederen die hij noteerde. Het lied gaat over een jonge vrouw die verdrietig is omdat haar geliefde haar heeft verlaten. De Bushes and Briars, het kreupelhout en de doornstruiken hier staan symbool voor haar lijden. We horen een gloednieuwe opname van Gesualdo Six.

Richard Nahatsky op tuba en het Deutsche Symfonieorchester Berlin onder leiding van Hans Zimmer met de romance uit het tuba-concerto van Ray Vaughan Williams. Nog voor Williams aan dit concerto begon, vonden sommigen het ronduit een absurd idee om de tuba te gebruiken als solo-instrument. Ze vonden dat de tuba eerder thuis hoorde in fanfares. En ook de solist toen was eerst niet overtuigd. Hij was bang dat het publiek de tuba niet ernstig zou nemen. Maar kijk, het liep helemaal anders dan verwacht. De première in 1954 in Londen was een groot succes. Het concerto groeide zelfs uit tot het beroemdste werk ooit voor tuba. En van Londen reizen we verder door naar Noord-Engeland, naar het Lake District. Daar vind je een bijzondere botanische tuin terug, de Kringlemire Garden. De Engelse componiste Ruth Gibbs bezocht die tuin ooit in 1951. En ze moet er echt van onder de indruk geweest zijn, want ze liet er zich door inspireren voor een 7 minuten durend orkestwerk genaamd Kringlemire Garden. De BBC Philharmonic neemt er ons mee naartoe. Gids is Ruman Gamba.

Oorspronkelijk voor fluit en piano, maar minstens even mooi met orkest Pan et les oiseaux, een stuk uit 1906 van de Franse componist Jules Mouquet. Pan, de Griekse natuurgod, is een figuur die regelmatig terugkomt in de muziek. Hier beeldt Mouquet hem af in het bos, terwijl hij fluit zit te spelen. De vogels rondom hem lijken zijn muziek wel te appreciëren en fluiten lustig mee. We hoorden fluitist Marc Grauwels en het Nouvel Orchestre Symphonique de la RTBF onder leiding van André van der Noot. En van het bos naar de tuin, de volgende ballade van Johan Merckx, Le Charme et la Fille, vertelt over een meisje met een haagbeuk in haar tuin. Die boom zou zo graag eens door haar opgemerkt worden, maar zij heeft absoluut geen oog voor hem. Tot een storm daar op een heel onverwachte manier verandering in brengt. We horen de stem van Ellie Aarden samen met Amoroma.

Muziek als een toevluchtsoord, een plek waar het fijn is om te toeven, hideout. Een sfeervol nummer van accordeonist Guus Hermans en gitarist Wartoren, samen duo Talas, komt uit hun album As It Comes, dat eind vorig jaar uitkwam. De plaat won intussen de prijs voor beste album op de Flanders Folk Awards. En ook hier in deze Chaconne van Moondog is het heerlijk wegdromen, samen met pianist François Mardi-Rossian.

0: Een zwierige wals van Peter Tchaikovsky uit zijn Serenade voor Strijkers door het Zürcher Kammerorkest onder leiding van Daniel Hope. In de grote vakantie lag het even stil, maar nu in Walden pik ik het graag terug op. Ik heb het over het project De Seizoenen van pianiste Marie-François rond, jawel, De Seizoenen van Peter Tchaikovsky. Een cyclus van 12 pianostukken, eentje voor elke maand van het jaar. Elke maand brengt Marie daaruit een nieuw stuk, gekoppeld aan een gedicht dat ze speciaal daarvoor heeft laten schrijven. En vandaag is september aan de beurt. De jacht, met een tekst van Joke van Leeuwen. Koen de Bouw leest voor.
1: Walden.
2: September. De jacht. Fel, fel, de bel weer. Kinderen op stoeltjes, lerend wat de groten hebben uitgespookt. De dagen, voorwaarts, doorwaarts. 100 taartjes bakken, hopend dat er iets te vieren valt. En per seconde 8 pakketten, 29.000 dozen met een wens erin per uur. En langs de deuren, waar de honden achter zitten, wachtend op de geuren van hun mens. Ach, die ene die bang trappelend de schoolslag uitvond. Ach, die ene die het huilen detecteerde in de huizen. Ach, die ene die langs oevers water groette dat niet bleef. Ach, die ene die de blaadjes voor ze vielen moed insprak. Veel te veel te doen weer. De lippen met hun zin in zoenen laten woorden los als agile cashflow. Fraaie draaistoel van het juiste merk en voorwaarts, doorwaarts. Stapels noodzaak, hopend afgewerkt te worden. En dat ene zilver ingepakte eitje met pistachesmaak nog steeds verstopt. En al die honden thuis maar wachten in de dagen van to-do, to-do.

Marie-François met September, de jacht uit de seizoenen van Peter Tchaikovsky. Met daarvoor een gedicht van Joke van Leeuwen, gelezen door Koen de Pauw. Een van de bekendste en meest geliefde bladzijden nu uit de kamermuziek. Het Andante con moto uit het tweede pianotrio van Franz Schubert. Wat velen niet weten, en ik tot voor kort overigens ook niet, is dat Schubert zich voor de melodie van dit stuk heeft laten inspireren door een Zweeds volkslied, Sei Solen Schunker, wat zoveel betekent als Zie de zon ondergaan. Dit is een nieuwe opname met Trio Moreau.

geschreven een jaar voor zijn overlijden. Het beklijvende Andante con moto uit het tweede pianotrio van Franz Schubert, hier door Trio Moreau. Er zit iets onvermijdelijks in die muziek, een weemoedige melodie boven een mars, alsof je weet wat er komt, maar er niets aan kunt ontsnappen. Nieuw en uit een keuze van Clara. En Joseph Haydn is er ook bij vandaag. Het Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini speelt van hem het Adagio uit zijn 55e symfonie.

Het verlangen naar vrede. Het is van alle tijden Johann Michael Bach de Jongere, geboren in 1745, want er bestaat nog een andere Johann Michael Bach, de barokcomponist. Wel, die jongere Bach componeerde naar aanleiding van de Napoleontische oorlogen in 1815 een vredescantate, friedenscantate. En daaruit hoorden we Herr dein Güte reichet so weit. Eindelijk kon Europa na jaren oorlog opnieuw ademhalen. De Rheinische Kantorie en das kleine concert werd geleid door Hermann Max.

Uit het debuutalbum van Airs Extempore. Een jong ensemble voor oude muziek. Ze speelden een arrangement van het Andante uit de sonate in Re voor Gamba van Johann Sebastian Bach. Op een manier zoals we het nog nooit hoorden. Geen clavicymbel hier in de begeleiding, maar wel twee strijkinstrumenten. En ook deze is nieuw, een album van Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier. Ze waren onlangs nog te gast tijdens Laus Polyphonie in Antwerpen met de Maria Vespers van Monteverdi. Hier zingen ze een vijfstemmig requiem van Orlandus Lassus. Polyphonie van de bovenste plank, sereen ingetogen, muziek met een bijna tijdloze rust. De stemmen vloeien voortdurend in elkaar over, zonder dat één stem echt domineert.

0: Curende onder leiding van Erik van Nevel met een fuga van Georg Moeffat. En daarvoor zong Vox Luminis een deel uit een mis van Orlandus Lassus, een requiem. Gloednieuw uit van eergisteren, mooi.
1: Walden.

Twee pavanes op rij. Eentje van Gabriel Fauré door Lacayron, gevolgd door een pavane van Camille Saint-Saëns. Eerst in de oorspronkelijke orkestversie en dan de pianoversie. We hoorden Daniel Bloementaal en Robert Grolot aan de piano. En het residentieorkest Den Haag werd geleid door Jun Merkel. En dan heb ik nog een lied mee van de Engelse componist Elizabeth Lutyens op een tekst van Winston Hugh Orden. As I Walked Out One Evening. Over een wandelaar die langs de rivier een man hoort zingen dat zijn liefde eeuwig zal duren. Maar dan mengen de klokken van de stad zich in het verhaal. En zij herinneren de man eraan dat alles vergankelijk is. Tenor Anthony Rolfe Johnson.

Gitaarmuziek van Elisabeth Lutyens, Douce Souvenance, met gitariste Alexandra Whittingham. En tot slot heb ik nog een wals mee van Rafael Boyumba Landes Toy met Daniel Trifonov aan de piano. Geniet van Clara Serveert zo dadelijk met Jasper en maak er nog een zachte zondag van met Clara.

0: Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brigham Bruce Strings, Orlando Viles, Crin de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.
1: In Pompidou praten Nicky Aarts met schrijver Benjamin Mauser.
2: Dit gaat heel diep terug naar mijn Joodse opvoeding, mijn Joodse achtergrond.
1: In zijn nieuwe boek stelt hij 12 Joodse denkers voor en hun kritische kijk op sionisme.
2: En eigenlijk is dit boek het verhaal van alles wat ik heb ontleerd.
1: In Pompidou, woensdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
3: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roos. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner worden in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht voor mogelijke vredesonderhandelingen. In Duitsland zijn de stembureaus open voor de regionale verkiezingen in Sachsen-Anhalt. En Zuid-Europa wordt opnieuw getroffen door een hittegolf. Goedemiddag, het is nog altijd wachten op de aankomst van Steve Witkoff en Jared Kushner in Kiev. De twee Amerikaanse gezanten van president Trump gaan daar naartoe na een ontmoeting met de Russische president Poetin in Moskou gisteren. In Kiev zullen ze praten met de Oekraïense president Zelensky over een einde aan de oorlog. En Pauline Lambert, dat is bijzonder.
4: Ja, want het is de eerste keer dat Witkoff en Kushner naar Kiev gaan. Ze zijn wel al verschillende keren in Moskou geweest en vaak kwamen ze daar ook van terug, vooral overtuigd van de Russische standpunten, tot frustratie van de Oekraïners en ook van hun Europese partners. Witkoff en Kushner zouden gisteren geland zijn in Polen, in een stad dicht bij de grens met Oekraïne, en van daaruit zouden ze dan vandaag met de trein tot in Kiev reizen, zoals vele andere Europese hoogwaardigheidsbekleders ook al gedaan hebben. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopte Rusland ook 3 dagen lang met aanvallen op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken zo goed als elke dag onder vuur genomen. En in ruil zal Oekraïne ook 3 dagen lang Moskou niet aanvallen. Een kort, heel lokaal staakt het vuren dus is afgesproken. En de kans lijkt ook klein dat het bezoek van de Amerikaanse gezanten meteen meer dan dat teweeg zal brengen.
3: Duidelijk, Pauline. Dankjewel. Iran waarschuwt de Verenigde Staten dat nieuwe aanvallen op Iraanse doelen een zware en pijnlijke reactie zullen uitlokken van Teheran. Die waarschuwing komt een dag nadat de VS verschillende Iraanse tankers in de Golf hebben aangevallen. De voorzitter van het Iraanse parlement zegt dat de Amerikanen moeten beseffen dat de spelregels van de oorlog tegen zijn land veranderd zijn. Gisteravond al had Iran een paar vergeldingsaanvallen uitgevoerd op schepen en olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus open voor de deelstaatverkiezingen. Verwacht wordt dat de extreemrechtse partij AfD die verkiezingen wint en dat ze kans maken zelfs op een absolute meerderheid. Jeroen Rijgaard was bij een stembureau in Magdeburg.
5: Het is druk in de voormalige politieschool van Magdeburg. Vandaag stemlokaal 109.
6: Ja, men wil ja niet dat die falsche leute gewählt werden.
5: Om voor de juiste te stemmen. En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait.
7: Die AfD.
8: Ik wil voor die AfD stemmen.
5: De AfD. Waarom?
8: Zien ze zich het land aan en dan hebben ze die antwoord al.
5: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man.
8: Die migratiepolitiek.
5: En hij noemt nog migratie. Maar voor Ursula zijn er andere redenen om voor de AfD te stemmen.
9: Wirtschaft natuurlijk.
5: De economie dus. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
10: Die meeste partijen, ja, deren wahlprogramma was nur gegen die AfD.
5: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Zoals voor een jonge man die tactisch gaat stemmen.
11: Ik wil tactisch, dat heißt eerst stemmen links, tweede stemmen groen.
5: Maar hij begrijpt wel waarom velen voor de AfD gaan.
11: Nee, we zijn het armste Bundesland.
5: We zijn de armste deelstaat en dat speelt mee, zegt hij. Je merkt het aan alles en zeker hier ook aan bureau 109. Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
3: In Zuid-Europa is er opnieuw een hittegolf. Er worden overal hoge temperaturen verwacht vandaag, van Portugal tot Turkije. En Peter de Kroebelen, in Frankrijk komen er ook maatregelen.
12: Ja, Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen in het zuiden en zuidoosten van het land. Dat is onder meer in de Ardèche, de Gard, de Vaucluse en de Aude, waar een natuurbrand onder controle is, maar nog niet gedoofd. Gisteren waren er nooit eerder geziene temperaturen voor deze tijd van het jaar. Goed 36 graden in Avignon en zelfs 39,4 graden in Perpignan. En eerder van de week zei de minister van Ecologie al dat Frankrijk de warmste zomer sinds de start van de metingen beleeft. En dan even elders kijken. In Spanje 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. Er geldt daar ook code oranje. Het is ook warm in Portugal. In het binnenland gaat het tot 38 graden. Italië dan 32 à 34 graden in pakweg Rome of Napels. En het is ook heel warm in Turkije en Griekenland. En overal houdt het warme weer wel nog even aan, al zakken de temperaturen wel wat de komende dagen.
3: Dankjewel voor het overzicht, Peter. In Tibet, in China, zijn nu 43 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied met Nepal. Dat is nog altijd maar een fractie van het aantal doden in Nepal zelf. Daar zijn tenminste 1300 doden bevestigd. Volgens critici zou China de dodentol bewust onderschatten, maar de regering verzekert dat ze transparant is. Er zijn in totaal in Nepal en China samen nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Drie landgenoten zijn ook nog altijd spoorloos. In Diksmuiden wordt vandaag de 99ste ijzerbedevaart gehouden. Dat is de jaarlijkse herdenking van de Vlaamse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De manifestatie is uitgegroeid tot een oproep voor vrede en verdraagzaamheid. En de ijzerbedevaart houdt traditioneel ook een pleidooi voor Vlaamse autonomie. En dat leidde in het verleden tot interne conflicten met radicale Vlaams-nationalisten. De meer radicale vleugel heeft zich daarop afgesplitst. Maar het Vlaamse karakter van de ijzerbedevaart blijft wel erg belangrijk, zegt medewerker Peter Verplanken.
7: Hier aan de IJzer wordt dat zeker niet losgelaten, maar, zegt de organisatie Vlaamse Emancipatie, betekent meer dan meer Vlaanderen eisen, maar ook die verworven autonomie verder invullen en versterken. Wat doe je met uw verworvenheden? En daar gaat het ook om. En Brussel is daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van. Kijken welke mogelijkheden daar zijn. Kijken naar het onderwijs. Hoe kun je daar in Brussel een handvat van maken om kansen te bieden en toekomst te bieden voor de Brusselaars?
3: En vandaag is het ook weer de Gordel, het jaarlijkse cultureel en sportief evenement in de groene rand van Brussel. Er zijn wandelingen en fietstochten op twee hoofdlocaties, in en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Vanochtend al zijn de wandel- en fietstochten begonnen en ook nog de hele namiddag blijven wandelaars, fietsers en toeschouwers welkom. Vorig jaar lokte de Gordel ruim 30.000 deelnemers. Het weer, veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we op sommige plekken 29 graden. Dinsdag wordt dan bewolkt en wisselvallig met buien en de maxima dan liggen op 18 graden. We keken richting Kiev aan het begin van dit nieuws. Daar worden de twee Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner verwacht voor gesprekken over een einde aan de oorlog met Rusland. Gisteren hebben ze al gesproken met de Russische president Poetin. Het duo zou met de trein vanuit Polen naar Kiev reizen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Chéri. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wiels.org. Samen met Clara. Clara serveert met Jasper Kroonen.
9: Een hele fijne zondagmiddag en smakelijk als u net aan tafel zou gaan zitten. Hopelijk laat u dan nog een gaatje over voor de muziek, want ik mag de komende 2 uur wat verrukkelijke stukken serveren, zoals dit Te Deum van Joseph Haydn.

Het Chœur de Chambre de Namur en La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuyke. En dit is de man van wie zijn Keulse concert de geschiedenisboeken van de jazz is ingegaan. Dat is Keith Jarrett. Al blijkt hier dat hij toch ook wat klassieke muziek in de vingers heeft, want hij speelt hier een sonate van Carl Philipp Emanuel Bach.

E-Jareth in muziek van Carl-Philipp Emanuel Bach. En we gaan van Bach naar Bach en ook van jazzpianist naar jazzpianist. Want dit is een arrangement van de Goldberg-variaties door Michel Biselia. En hij schrijft dat arrangement voor piano, ja, zijn eigen instrument, voor drums en ook voor de nikkelharpa. Dat is een bijzonder Zweeds strijkinstrument en dat maakt hier een heel delicate versie van, al zit er toch ook zeker voldoende swing in.

Muziek van Jean de Noyer, die staat op de recente cd van het Solazzo Ensemble, die heet Flamboyance. En flamboyant is hij zeker, alleen al op de hoes staan er een heleboel flamingo's. En er is nog wel wat meer beestenboel te vinden op die cd. Een luipaard bijvoorbeeld. Dit is Una Pantera van Johannes Ciconia.

Het Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya. Dat is de nieuwe directeur van MA Festival. En laat dat dan meteen maar ons brugje naar Brugge zijn. Dit is Anima Eterna in twee delen uit het 21ste pianoconcerto van Mozart met Jos van Immerseel aan de pianoforte.

Anima Eterna Brugge in het 21ste pianoconcerto van Mozart. En als dit soort symfonisch repertoire uw ding is, haast u dan naar VRT Max. Want bij de start van het nieuwe cultuurseizoen geven we elke dag gratis abonnementen weg. En vandaag is dat er heel toepasselijk eentje voor de zondagsconcerten van het Belgian National Orchestra. En daar zit ook een Mozartconcerto tussen. Doe mee bij Clara op VRT Max. Eén vraag moet u juist invullen en dan is het misschien wel van u.

Willem Vermanderen walste door de Wijnbergstraat. Ja, er zijn er heel wat in het Hageland waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Maar waar Willem Vermanderen het over heeft, dat zal wel de Wijnbergstraat in Wevelgem zijn. We wandelen nog even verder met de klarinet mee. Al wordt het instrument als een estafettestokje doorgegeven in het weekend van de Memorial van Damme, moet u mij toch een sportreferentie toestaan. Martin Fröst speelt hier Judita Triomphans van Antonio Vivaldi. En na het nieuws gaan we naar de barok. Eerder naar de Renaissance en eigenlijk naar de 20e eeuw. Ik leg u straks wel uit hoe dat in elkaar zit.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev voor gesprekken over vrede. In Duitsland zijn de stembureaus open voor de regionale verkiezingen in Sachsen-Anhalt. En Zuid-Europa wordt opnieuw getroffen door een hittegolf. Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. De twee gezanten van de Amerikaanse president Donald Trump zullen daar spreken met de Oekraïnse president Zelensky over een mogelijk einde aan de oorlog. Gisteren hadden ze al een ontmoeting met de Russische president Poetin in Moskou. Pauline Lambert, dit bezoek aan Kiev is wel bijzonder, hè?
1: Ja, want het is de eerste keer dat Witkoff en Kushner in Oekraïne zijn. Ze zijn wel al verschillende keren in Moskou geweest en vaak kwamen ze daar ook van terug. Vooral overtuigd van de Russische standpunten tot frustratie van de Oekraïners en hun Europese partners. Witkoff en Kushner zijn gisteren geland in Polen en vandaag dan met de trein tot in Kiev gereisd, zoals vele andere Europese hoogwaardigheidsbekleders dus al veel eerder gedaan hebben. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopt Rusland ook 3 dagen lang met aanvallen op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken zo goed als elke dag onder vuur genomen, dus het is een welkome pauze. En in ruil zal Oekraïne ook 3 dagen lang Moskou niet aanvallen, dus een kort, heel lokaal staakt het vuren is overeengekomen. De kans lijkt klein dat het bezoek van de Amerikaanse gezanten meer dan dat teweeg zal kunnen brengen.
0: Dankjewel, Pauline. Iran waarschuwt de Verenigde Staten dat nieuwe aanvallen op Iraanse doelen een zware en pijnlijke reactie zullen uitlokken. De waarschuwing komt een dag nadat de Verenigde Staten verschillende Iraanse tankers in de Golf hebben aangevallen. De voorzitter van het Iraanse parlement zegt dat de Amerikanen moeten beseffen dat de spelregels van de oorlog tegen zijn land zijn veranderd. Gisteravond had Iran al enkele vergeldingsaanvallen uitgevoerd op schepen en olieinstallaties die een link met de Verenigde Staten hebben. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland zijn de stembureaus open voor de deelstaatverkiezingen. Verwacht wordt dat de extreemrechtse AfD de verkiezingen wint en de partij maakt zelfs kans op een absolute meerderheid. Jeroen Rijgaard was bij een stembureau in Magdeburg.
2: Het is druk in de voormalige politieschool van Magdeburg. Vandaag stemlokaal 109.
3: Ja, men wil ja niet dat die falschen leute gewählt werden.
2: Om voor de juiste te stemmen. En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait.
4: Die AfD.
5: Ik wil voor die AfD stemmen.
2: De AfD. Waarom?
5: Zien ze zich het land aan? En dan hebben ze die antwoord al.
2: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man.
5: Die migratiepolitiek.
2: En hij noemt nog migratie. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
4: De meeste partijen, ja, deren wahlprogramma was nur gegen die AfD.
2: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Zoals voor een jonge man die tactisch gaat stemmen.
6: Ik wil tactisch, dat heißt eerst stemme links, tweede stemme groen.
2: Maar hij begrijpt wel waarom velen voor de AfD gaan.
6: Nee, we zijn het armste Bundesland.
2: We zijn de armste deelstaat en dat speelt mee, zegt hij. Een arbeider blijft zijn partij trouw.
6: Die Linke.
2: Radicaal links. Want de AfD zijn praatjesmakers, vindt hij.
7: Ja, het is halt populismus. Ja. Het zijn veel versprechen die halt aber niet umsetzbaar zijn.
2: Je merkt het aan alles en zeker hier ook aan bureau 109. Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
0: In Nederland is een tweede Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld bij een boerderij in het Nederlandse dorp Overasselt. Het gaat om een Belg van 26. Hij is vrijdag aangehouden in Amsterdam. De woning van een veroordeelde drugscrimineel werd in de nacht van maandag op dinsdag het doelwit van een gewelddadige aanval door een groep van tientallen gemaskerde en zwaar bewapende mannen. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van het huis en poging tot moord op 2 agenten. In Zuid-Europa heerst er opnieuw een hittegolf in dit eerste weekend van september. Van Portugal tot Turkije is het opnieuw bijzonder heet. En Peter de Kroebele, ook in Frankrijk is het extreem warm en dat is historisch.
8: Ja, gisteren waren er nooit eerder gemeten temperaturen voor deze tijd van het jaar. Tot zelfs 39,4 graden in Perpignan. En Frankrijk heeft nu ook code oranje afgekondigd in 6 departementen. In het zuiden en het zuidoosten van het land. Onder meer in de Ardèche, de Gard, de Vaucluse. Meuse. En de Oder, waar een natuurbrand onder controle is, maar nog niet gedoofd. En dan elders in Spanje, 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. Er geldt daar ook code oranje. In Portugal, in het binnenland, gaat het tot 38 graden. En in Italië minimaal 32 graden. In Firenze zelfs 37. En het is trouwens ook heel warm in Turkije en Griekenland. Overal houdt het warme weer wel nog even aan. Al zouden de temperaturen wel wat zakken de komende dagen. Dus mogelijk de laatste hittegolf van deze zomer.
1: Dankjewel, Peter. In Tibet zijn er nu 43 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied met Nepal. Dat is nog altijd maar een fractie van het aantal doden in Nepal zelf, waar minstens 1300 doden zijn bevestigd. Volgens critici zou China de dodentol bewust onderschatten, maar de regering verzekert dat ze transparant is. Er zijn in totaal, in Nepal en China samen, nog altijd meer dan 5000 mensen vermist na de modderstroom. Er zijn ook nog altijd 3 Belgen spoorloos. En in Diksmuiden in West-Vlaanderen wordt vandaag de 99ste ijzerbedevaart gehouden. Dat is de jaarlijkse herdenking van de Vlaamse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De manifestatie groeide intussen uit tot een oproep voor vrede en verdraagzaamheid. De ijzerbedevaart houdt traditioneel ook een pleidooi voor Vlaamse autonomie en dat leidde in het verleden tot interne conflicten met radicale Vlaams-nationalisten. De meer radicale vleugel heeft zich daarop afgesplitst, maar het Vlaamse karakter van de ijzerbedevaart blijft wel belangrijk. Dat zegt medewerker Peter Verplanken.
9: Hier aan de ijzer wordt dat zeker niet losgelaten, maar, zegt de organisatie Vlaamse Emancipatie, betekent meer dan meer Vlaanderen eisen, maar ook die verworven autonomie verder invullen en versterken. Wat doe je met uw verworvenheden? En daar gaat het ook om. En Brussel is daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van. Kijken welke mogelijkheden daar zijn. Kijken naar het onderwijs. Hoe kun je daar in Brussel een handvat van maken om kansen te bieden en toekomst te bieden voor de Brusselaars?
1: Veel zon vanmiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien en dan liggen de maxima op 18 graden. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev voor gesprekken over vrede met Rusland. Gisteren spraken ze al met de Russische president Poetin in Moskou. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopt Rusland 3 dagen met aanvallen op Kiev. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Jasper Kroonen.
11: Een heel fijne zondagmiddag en fijn dat u luistert. Ik hoor natuurlijk nog steeds graag op VRT Max wat u vindt van de muziek. Zoals bijvoorbeeld van deze Baroque Interlude uit het Renaissance Concerto van Lucas Foss. En u denkt bij die naam vast, dat zal wel muziek van een paar eeuwen oud zijn. Maar schrik niet, ze komt uit 1990. De componist stopte zijn stuk vol knipogen naar de oude meesters. En in dit deel in het bijzonder naar Rameau. En die staat daarna klaar.

os sol la si dor.

0: te crullo de sa gita trova ti a perir brutta di poeta una sota crie je non t'en plus a moi tu saprai ta bonina dire mortel Neptune me sera fidèle. C'est tout Dieu d'avant Gilles et Roi. C'est tout Dieu d'avant Gilles et Roi. C'est tout Dieu, c'est tout Dieu. C'est tout Dieu d'avant Gilles et Roi. C'est tout Dieu d'avant Gilles et Roi.
1: Et j'appris uit Hippolyte et Aricie van Jean-Philippe Rameau. U hoort Stéphane de Goe en Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. En die laatste twee die laat ik nog even aanzet met wat ja, diep tragische muziek. Maar het is toch muziek die mij altijd met een heel warm hart doet terugdenken aan een van mijn fijnste radiodagen van het voorbije seizoen. Goede Vrijdag, toen ik samen met u naar de Matthäus Passie mocht luisteren. Het is misschien wel passend om er dan vandaag ook een nieuw seizoen mee af te trappen.

beklijvende erbarmetig uit de Matthäus-passie. U hoorde Lucille Richardot. En dat ontfermen over, dat kan ook zonder woorden. Dat bewijst violiste Xenia Gogou op haar album. Dat heeft de toepasselijke naam Erbarmetig met een uitroepteken. Dit is de zesde sonate voor viool en basso continuo van Bieber.

Xenia Gogou en Aires Extempore in de zesde vioolsonate van Piper. Het is tijd om de dansschoenen aan te trekken en voor een keer is het niet met een sarabande, niet met een gavotte, niet met een bourrée en niet met een wals, maar wel met een oberek. Dat is een stijl die oorspronkelijk uit Polen komt en waar er heel veel gesprongen, gezwierd en zelfs gelift wordt. Hopelijk kan uw maag daartegen zo vlak na de lunch, want samensteller Greet van het Veld heeft er zelfs een dubbele dosis oberek van gemaakt. Eerst speelt Tine Thinghelset er eentje van Grażyna Bacewicz en nadien is het aan Chloe Henslip en aan Alexander Glazunov.

Chloe Hanslip en het Orchestra della Svizzera Italiana in de Mazurka-operek van Alexander Glazunov. Ik heb het woord mazurka nog maar 2 keer uitgesproken, maar ik voel hem al aankomen. Nog 1/3 keer en dan is het ongetwijfeld zoals bij Bloody Mary of Beetlejuice. Dan is hij daar, Frederik Chopin en een van zijn mazurkas.

Arturo Benedetti Michelangeli speelt de mazurka in C klein van Frédéric Chopin. En daarmee ben ik uitgeserveerd, maar gelukkig staat Sylvia al klaar. Die maakt er met u heel vast en zeker nog een zalige zondag van. Dit is nog een stukje uit het rondo, uit het concerto voor hobo in Do groot van Mozart.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland ligt de opkomst voor de deelstaatverkiezingen momenteel ruim 10% hoger dan bij de vorige deelstaatverkiezingen 5 jaar geleden. Het kunnen historische verkiezingen worden, want verwacht wordt dat de extreemrechtse partij AfD wint of zelfs een absolute meerderheid haalt. En dat zou voor het eerst het geval zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Jeroen Rijgaard trok naar een stembureau in Maagdenburg.
2: Het is druk in de voormalige politieschool van Maagdenburg. Vandaag stemlokaal 109.
3: Ik wil even die AfD stemmen.
2: En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait. De AfD. Waarom?
3: Zien ze zich het land aan en dan hebben ze die antwoord
2: al. Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
4: De meeste partijen, ja, deren wahlprogramma waren nu tegen die AfD.
2: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Een arbeider blijft zijn partij trouw.
5: Die linge.
2: Radicaal links. Want de AfD zijn praatjesmakers, vindt hij.
6: Nou ja, het is halt populismus, ja. Het zijn veel versprechen die halt aber niet omzetbaar zijn.
2: Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
1: Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. De twee gezanten van de Amerikaanse president Donald Trump zullen daar spreken met de Oekraïense president Zelensky over een mogelijk einde aan de oorlog. Gisteren hadden ze al een ontmoeting met de Russische president Poetin in Moskou. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten in Oekraïne zijn. Ze zijn wel al verschillende keren in Moskou geweest en vaak kwamen ze dan terug overtuigd van de Russische standpunten. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen aan Kiev stopt Rusland 3 dagen met aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. In Nederland is een tweede Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld bij een boerderij in het Nederlandse dorp Overasselt. Het gaat om een Belg van 26. Hij is vrijdag aangehouden in Amsterdam. De woning van een veroordeelde drugscrimineel werd in de nacht van maandag op dinsdag het doelwit van een gewelddadige aanval door een groep van tientallen gemaskerde en zwaar bewapende mannen. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van het huis en poging tot moord op 2 agenten. In het voetbal is AA Gent op bezoek bij Cercle Brugge. Gent heeft voorlopig nog het maximum van de punten en kan alleen leider worden als het wint. Johan de Kaluwe, hoe staat het daar?
7: Wel, het staat 0-1 in het voordeel van Gent. En dat betekent inderdaad dat Gent op dit moment virtueel alleen leider is. We spelen ruim een half uur in een kansarme eerste helft met 2 ploegen die vooral in de organisatie blijven. En het doelpunt viel ongeveer halverwege. Een goede actie van Sonko verstuurde de voorzet. En dan Kaku ongelukkig de bal glijdend in zijn eigen goal verwerkt. Buiten het bereik van Keetan Koeken. En dus zo de voorsprong voor Gent. Dat nu probeert te profiteren toch van de ruimtes die er meer komen, omdat Cercle Brugge dus moet reageren en meer moet aanvallen. Een goal van Kaku, maar wel de voorsprong voor Gent, 0-1.
1: Dankjewel, Johan. En op het wereldkampioenschap motocross is de Nederlander Jeffrey Herlings nu al zeker van de titel. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en kan daardoor niet meer ingehaald worden in het algemene klassement. De strijd om het kampioenschap leek een duel te worden met onze landgenoot Lucas Koenen, maar die viel eerder dit seizoen geblesseerd uit. Voor Herlings is het zijn 3e wereldtitel. Veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken, temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. En dinsdag wordt het bewolkt en wisselvallig met buien en dan wordt het opnieuw frisser, tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
1: Een heel goede middag. Het ziet er naar uit dat we even mogen proeven nog van een Indian Summer. En daar wordt een mens molto allegro van. En molto allegro is ook deze finale uit het vijfde pianoconcerto van Camille Saint-Saëns.

Applaus voor pianist Hannes Minnaar, want het was een opname van de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2010. Met deze laureaat, toen Hannes Minnaar, in het slotdeel van het vijfde pianoconcerto van Camille Saint-Saëns, Nationaal Orkest van België, stond onder leiding van Marien Alsop. En nu ik het heb over het Nationaal Orkest van België, u heeft er ongetwijfeld al het een en ander van opgevangen op Clara. Wij schenken een aantal geweldige concertabonnementen weg. En vandaag is dat een abonnement met het Nationaal Orkest van België in verschillende zondagsconcerten tijdens het najaar en ook het voorjaar van het volgend jaar. Wil je daar kans op maken? Ga dan als de bliksem kijken bij Clara op VRT Max. Het is een kleine wedstrijd die zichzelf uitwijst. Vandaag, 6 september, dat is de sterfdatum in 2007 van een van de grootste tenoren ooit. Luciano Pavarotti stierf die dag in zijn geboortestad Modena. Hij werd 71.

Een niet zo heel bekende en heerlijke meezinger deze aria, Ma pari tutto amor, uit Marta van Friedrich von Flottow, met tenor Luciano Pavarotti en het New Philharmonia Orchestra onder leiding van Richard Boninch. Bij de naam Charles-Marie Vidor denkt u wellicht meteen aan orgelmuziek terecht. De man was een beroemd organist en componeerde geweldige muziek voor zijn instrument. Maar ook zijn kamermuziek is meer dan de moeite waard. Hij schreef wel wat kamermuziekwerken bij elkaar. Onder meer 2 pianokwintetten, 1 pianokwartet, 2 vioolsonates, 1 cellosonate. En hier in Zalige Zondag beluisteren we het elegante Andante con moto uit zijn pianotrio in Bes Groot.

Het trio Parnassus was aan zet in dit Andante con moto uit het pianotrio in Bes Groot van Charles-Marie Vidor. Ik wil het met u nog even hebben over de concertabonnementen die we wegschenken voor dit nieuwe seizoen bij Clara op VRT Max. Vandaag is dat een zondagse concertreeks met het Nationaal Orkest van België in Beaux-Arts. En het eerste concert vindt al plaats op 11 oktober met celliste Anastasia Kobekina in het celloconcerto van Dvorak. En voorts ook de tweede symfonie van Rachmaninov staat op het programma met het Nationaal Orkest van België onder leiding van Vasily Petrenko. En wie al dat heerlijks wel ziet zitten, die kan een kijkje nemen op Clara bij VRT Max. De kleine digitale wedstrijd die wijst zichzelf uit en dan maakt u kans op dat gratis abonnement voor die zondagsconcerten met het Nationaal Orkest van België. Toch wel een groot cadeau. En wij beluisteren vandaag een grote celliste van bij ons in dat cello-concerto van Dvorak. Hier is Frans Pringuel samen met Yves Yamingi onder leiding van Rudolf Werten in het eerste deel uit dat concerto.

Het grote gebaar kregen we in het eerste deel uit het cello-concerto van Antonin Dvorak, hier met celliste Frans Springwell en Yves Jamingi onder leiding van Rudolf Wertem. Clara-collega Bart Thijskens liet onlangs weten dat de nieuwe opname met pianiste Mitsuko Uchida in Beethovens laatste drie sonates adembenemend mooi is. Het is een live-opname gemaakt in Tokio in oktober 2025 en ik laat u graag luisteren naar het Arietta-deel uit de sonate nummer 32 van Beethoven. Uiterste technische en vormelijke controle en een diepe muzikale beleving gaan hier hand in hand.

Wat een artieste, pianiste Mitsuko Uchida. In het tweede deel een arietta uit de sonate nummer 32 van Ludwig van Beethoven. Recente live-opname gemaakt in Tokio. Een bijzondere nieuwe opname van Gustav Mahler's vijfde symfonie is ook net uit. Het is een uitvoering met het Mahler Academy Orchestra onder leiding van Philipp von Steinacke. Het orkest maakt gebruik van instrumenten die zorgen voor een reconstructie van de originele orkestklank van de Wiener Philharmonie rond 1900. En dit orkest hier heeft een heel jonge bezetting met muzikanten uit verschillende toporkesten. Naast de warmere klank van die originele instrumentatie valt mij persoonlijk het aantrekkelijke gebruik van portamento op en een gedoseerd vibrato in de strijkers. Laat ons maar even genieten van dat adagietto op deze zalige zondag.

Mahler Academy Orchestra onder leiding van Philip von Steinacker op originele instrumenten, dat orkest, in het Adagietto deel uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler, nieuw album. Op deze eerste zalige zondag van het nieuwe seizoen breng ik graag een serenade aan u, luisteraar. En ik neem even mezzosopraan Christiane Stotijn onder de arm voor dit Ständchen van Richard Strauss.

Een nieuwe live-opname net uit bij Channel Classics met Mozart's Don Giovanni. We hoorden André Schön als Don Giovanni, Luca Pizzaroni als Leporello, voorts het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer in het tafereel op het kerkhof, waarbij de commendatore, het standbeeld dus van de commendatore, uitgenodigd wordt door die twee schavuiten. En wellicht ontmoette Mozart in 1789 tijdens zijn bezoek aan het Pruisische Hof de jonge neef van de koning, de bijzonder muzikale Louis Ferdinand Prins van Pruisen. En tot 4 uur is dit nog een andante met variaties van die prins. MUZIEK

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt van de N-VA, blijft bij de beslissing om 13 Palestijnse studenten die vastzitten in Gaza niet naar ons land te halen. Dat heeft ze herhaald in de zevende dag. De studenten hebben zowel een visum als een beurs van een Belgische universiteit, maar kunnen Gaza niet verlaten. Onze regering zou hen daarvoor moeten evacueren, maar doet dat niet, zegt de minister.
2: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13 mensen enzovoort. Maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen. Die kunnen aan gezinshereniging doen, een asielaanvraag indienen enzovoort. En bovendien, het gaat hier over 13 mensen uit Gaza. Maar waarom zou dat dan niet gelden voor mensen uit Jemen, uit Soedan? Waarom geen Afghaanse meisjes die willen studeren?
1: Andere Europese landen, zoals Nederland en Frankrijk, hebben wel inspanningen gedaan om Palestijnse studenten te evacueren. In de Vlaamse rand rond Brussel is de gordel volop aan de gang. Het jaarlijkse evenement van het Vlaamse karakter rond Brussel in de kijker wil zetten. Er zijn wandelingen en fietstochten vanuit 2 locaties. Het provinciedomein Huizingen in Beersel en de plantentuin in Meissen. Deze fietsers reden een tocht van 105 kilometer met start en aankomst in Meissen.
3: Het was heel fijn, Super buurten gezien, met mijn vader gedaan, dus we zijn 2 generaties. Een paar uur samen doorbrengen, al sportend.
4: Bij mij was het 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Maar omdat hij aangedrongen had, ben ik mee geweest en het is tijd dat ik hier ben.
5: Ook een stukje nostalgie, ik heb het ook met mijn eigen grootvader, denk ik 30 jaar geleden gedaan. Ik wou dat heel graag nog eens opnieuw doen.
1: In Indonesië zijn 8 luchthavens stilgelegd na een uitbarsting van de vulkaan de Anak Krakatau op 150 kilometer van de hoofdstad Jakarta. Ook de internationale luchthaven van Jakarta is getroffen. Door de uitbarsting hangt er te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Volgens de weerdienst reiken de aswolken tot 15 kilometer hoog. 150.000 passagiers zijn gestrand. De Anak Krakatau betekent letterlijk kind van de Krakatau en is ontstaan na de legendarische en explosieve uitbarsting van de Krakatau in 1883. Meer dan 36.000 mensen kwamen daarbij om het leven. Sport in het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement na een 0-3-overwinning bij Cercle Brugge. Het verslag is van Johan de Kaluwe.
6: Gent moest niet eens zijn beste niveau halen om een aanvallend onmondig Cercle te verslaan. Kakou gleed halverwege een kansarme eerste helft, een voorzet van Sonko ongelukkig in eigen doel. De groen-zwarte reactie bleef uit, 0-1 was de ruststand. Ook na de rust controleerden de bezoekers meer dan het op zoek ging naar een dubbele voorsprong. Cercle nam dan wel meer risico's, bracht meer aanvallers in en Roef duwde een bal over de lat en Ngoura miste van dichtbij. Het tweede doelpunt kwam er dan toch. Handspel van Kondo en de vlieger zette de strafschop feilloos om. De Brugse druk in het slotkwartier leverde geen aansluitingstreffer op. Wel nog een derde doelpunt in de toegevoegde tijd van SEC. 0-3, lichtjes overdreven, 15 op 15 en AA Gent alleen leider.
1: Rond deze tijd is de West-Vlaamse derby tussen Kortrijk en Zulte Waregem begonnen. Het staat er nog 0-0. En in het wielrennen heeft Tim Wellens de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Zijn Duitse ploegmaat Niels Polit pakte de zege in de slotrit. Veel zon deze namiddag, af en toe wat hoge wolken en tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we op sommige plaatsen 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.
0: In Bozar geven kunstenaars dit seizoen opnieuw een andere wending aan je concertervaring. Tijdens Staging the Concerts. William Kentridge gaat op 18 september in dialoog met Shostakovich's tragische 10e symfonie. En in april diept hij de emotie verder uit bij Schubert's beklijvende winterreizen. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
7: Zalige Zondag met Sylvia Broekaert.

Van Andreas Oswald, een onbekende meester uit Weimar, was deze Chaconne, waarvan de melodie me heel erg deed denken aan Now, Oh, Now, I Need Must Part van Dowland. En hier waren Xenia Gogu op viool en het ensemble Iris Extempore aan de slag. Binnenkort is de wereldberoemde uit Trinidad afkomstige sopraan Janine de Biek te horen in Brussel. Eerst in een recital in de Munt op 12 september. Daarna in de hoofdrol van Juliette in Gounod's opera Romeo et Juliette. Janine de Biek wordt vooral gevraagd voor het barokke en klassieke repertoire. En ik ben heel benieuwd om haar te horen in een romantische opera. Hier zingt ze alvast een aria uit Rodelinda van George Frederick Handel.

Ritorna o caro, uit Rodelinda van George Frederick Handel, met sopraan Janine de Beek en Concerto Köln onder leiding van Luca Quintavalle. En hier is het zangerige thema met variaties uit het octet van Franz Schubert.

In het Andante con Variazioni uit het octet van Franz Schubert hoorden we onder meer Jörg Wiedmann op klarinet, Isabel van Keulen op viool, Tanja Tetzlaff op cello. Aan het begin van het nieuwe concertseizoen schenken we bij Clara een aantal fantastische abonnementen weg. Vandaag is dat een abonnement voor zondagsconcerten in Bozar met het Nationaal Orkest van België. Een van die concerten die vindt plaats op 11 april. Dan weer klinkt in de Henri Leboeufzaal de Schotse of de derde symfonie van Felix Mendelssohn. En wie dat wel ziet zitten, zo'n abonnement voor een reeks zondagconcerten, die kan een kijkje nemen bij Clara op VRT Max. U neemt dan gewoon online deel aan een kleine, makkelijke prijsvraag en het abonnement kan van u zijn. Hier is alvast, om u warm te maken, een deel uit die Schotse symfonie van Mendelssohn.

Radio Sinfonieorkest Stuttgart, SWR, onder leiding van Sir Roger Norrington, hoorden we in het eerste deel uit de Schotse of de derde symfonie van Felix Mendelssohn. Een heel knappe liedzanger vind ik de Roemeens-Duitse bariton Constantin Krimmel. Hij bracht net een nieuw album uit onder de noemer Melancholie. Daarop brengt hij liederen samen van Johannes Brahms en van diens tijdgenoot uit Roemenië, Eusebius Mandisevski. En beide componisten waren vrienden en hadden ook allebei een hang naar melancholie in hun muziek. Vandaag laat ik u om te beginnen enkele liederen horen van Johannes Brahms. O kühle Wald, Lerchengesang, Sommerabend en Mondenschein. Met deze bariton Constantin Krimmel.

Bariton Konstantin Krimmel, pianist Amiel Bouchakiewicz en vier liederen van Johannes Brahms te vinden op een nieuw album met de titel Melancholie. En van de Mondenshine van Brahms gaan we tot slot van deze zalige zondag naar een Clair de Lune van Joseph Jeongin. Geniet nog van uw zondagavond bij Clara, straks bijvoorbeeld met de Jaren en Helene de Bruyne.

0: Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Chéri. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wheels.org. Samen met Clara.
1: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Kiev is de eerste overlegronde tussen de twee gezanten van de VS en de Oekraïense president afgelopen. De opkomst in Duitsland voor de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt is hoog. En in Antwerpen raakte een controleur van de lijn gewond na een aanval door enkele zwartrijders. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner met president Zelensky een half uur geleden afgerond. Marijn Trio, in Oekraïne, weet je al iets meer over de inhoud van die gesprekken?
2: Nee, inhoudelijk weten we nog niets. Steve Witkoff was wel optimistisch. Hij zegt dat er sterke inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. Zelensky en zijn team hebben al zeker 3 uur gepraat met de Amerikaanse onderhandelaars. En nu volgt er nog een ronde waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschuiven. De nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar de verwachtingen hier in Oekraïne blijven laag. Zeker na dat bezoek gisteren van de Amerikanen aan Moskou, waar Witkoff Poetin heel erg prees en zei dat hij later fantastische herinneringen zou overhouden aan zijn ontmoetingen met Poetin. Het zijn toch wel uitspraken die hier in Oekraïne op zijn minst als ongepast worden gezien. Later vandaag zouden de onderhandelaars hier wel nog met de pers spreken.
1: Dankjewel, Marijn. In de deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland zijn de stembureaus nog een uur open voor de regionale verkiezingen. De AfD zou een grote overwinning kunnen behalen bij die deelstaatverkiezingen. Zelfs een absolute meerderheid is niet uitgesloten. En Jeroen Rijgaard, jij bent in Maagdenburg. Er wordt blijkbaar ook massaal gestemd.
3: Ja, de opkomstcijfers liggen spectaculair veel hoger. Een uurtje geleden had al zo'n 65% van de kiezers gestemd. En dat is bijna 25% meer dan 5 jaar geleden. En ook een record. Nog nooit gingen zoveel inwoners van deze deelstaat tegen 16 uur al stemmen. Ja, het zegt toch veel over hoe hard de verkiezingen leven, hè, en hoe groot de inzet is. Ik ben daarnet nog even naar een stembureau geweest. En ja, het was echt een komen en gaan, ook nu nog deze namiddag. Dus het doet ertoe. Dat is het gevoel hier en daarom gaan de mensen dus stemmen. Nog een uurtje kunnen ze dat doen en onmiddellijk daarna krijgen wij dan een eerste betrouwbare exit poll.
1: Dankjewel, Jeroen. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt van de N-VA, blijft bij de beslissing om 13 Palestijnse studenten die vastzitten in Gaza niet naar ons land te halen. Dat heeft ze herhaald in de zevende dag. De studenten hebben zowel een visum als een beurs van een Belgische universiteit, maar kunnen Gaza niet verlaten. Onze regering zou hen daarvoor moeten evacueren, maar doet dat niet, zegt de minister.
4: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13 mensen enzovoort. Maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen. Die kunnen aan gezinshereniging doen, een asielaanvraag indienen enzovoort. En bovendien, het gaat hier over 13 mensen uit Gaza. Maar waarom zou dat dan niet gelden voor mensen uit Jemen, uit Soedan? Waarom geen Afghaanse meisjes die willen studeren?
1: Andere Europese landen, zoals Nederland en Frankrijk, hebben wel inspanningen gedaan om Palestijnse studenten te evacueren. In Antwerpen is een controleur van de lijn gisteravond gewond geraakt bij een incident aan het station van Berchem. De controleur werd er aangevallen door enkele mannen die geen geldig vervoersbewijs bij zich hadden. Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
5: Gisteravond rond 7:00 waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. 4 mannen op de bus werden gecontroleerd, waaruit bleek dat 3 van hen geen geldig vervoersbewijs hadden. Ze werden dan ook van de bus gehaald, maar pas keerden ze zich tegen die controleur die dan verschillende slagen moest incasseren. De politie is ter plaatse gekomen, heeft de 4 mannen overgebracht naar het mastergebouw en op een later moment zullen zij verhoord worden.
1: De Gordel loopt stilaan naar het einde vandaag, het jaarlijkse evenement dat de Groene Rand en het Vlaamse karakter rond Brussel in de kijker wil zetten. Er waren wandelingen en fietstochten vanuit 2 locaties, het provinciedomein Huizingen in Beersel en de plantentuin in Meissen. En daar was ook Peter de Kroebelen.
6: Ze hadden van de week opgegeven dat het ging regenen, maar kijk een keer!
7: Zon overgoten was het jaar, met de plantentuin als symbool van verbinding met de natuur. Wandelaars stapten 5, 10 of 15 kilometer fietsers reden 20, 40 of 60 kilometer. En deze heren, vader en zoon, reden de Gordel Klassieker, de 105 kilometer.
8: Het was heel fijn. Super buurten gezien. Een paar uur samen doorbrengen, al sportend.
9: Bij mij was het 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Het is tijd dat ik hier ben. Hè.
7: Ook voor kinderen een heerlijke dag.
10: De leukste dingen die ik heb gedaan vandaag is ijsje gegeten en een beetje springen in het springkasteel.
11: We hebben 20 kilometer gefietst en het was wel heel veel bergop.
7: Fietsen en wandelen in een sfeer van liefde voor het groen en met het Nederlands als verbindende taal. Enthousiasme alom.
12: Het was magnifiek eigenlijk, ja.
13: We hebben van de mooie landschappen genoten en het mooie weer ook.
14: Heel groen, heel mooie paden, echt waar. Super.
7: Editie 45 heeft weer enkele tienduizenden mensen de Vlaamse rand laten ontdekken.
1: Sport in het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement na een 0-3-overwinning bij Cercle Brugge. Gent won al zijn wedstrijden al dit seizoen, maar ze beginnen nog niet te zweven, zegt Gent-speler Mathis Volkaert.
15: Ik denk dat onze groep slim genoeg is om met de voeten op de grond te blijven. Het is mooi dat we daar nu alleen op de eerste plaats staan, maar het is nog vroeg. Hè. Ik denk dat iedereen daarvan bewust is dat het nog heel vroeg is. Maar natuurlijk is het heel mooi om met 15 op 15 te starten.
1: Op dit ogenblik is ook de West-Vlaamse derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem aan de gang. Bij de rust is er nog niet gescoord, het staat er dus nog 0-0. In het wielrennen heeft Tim Wellens de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Zijn Duitse ploegmaat Niels Polit pakte de zege in de slotrit. En in de Formule 1 heeft de Italiaan Kimi Antonelli de grote prijs in eigen land gewonnen. Op het circuit van Monza moest Antonelli van op de laatste plaats vertrekken, maar hij reed in zijn Mercedes iedereen voorbij. Zijn ploegmaat bij Mercedes, de Brit George Russell, werd tweede. Max Verstappen in de Red Bull eindigde derde. De race lag in het begin een half uur stil na een zware crash van Ferrari-rijder Charles Leclerc. Zijn ploegmaat Lewis Hamilton eindigde in de thuisrace van Ferrari als zesde. Het blijft droog vanavond en vannacht blijft het erg zacht, rond 16 graden. Op sommige plaatsen lokaal nog zachter, tot zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag, tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden. Vanaf dinsdag frisser met buien. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev voor gesprekken over vrede met Rusland. Gisteren bespraken ze al met de Russische president Poetin in Moskou. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen is Rusland gestopt met aanvallen op Kiev gedurende 3 dagen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De Jaren met Helene de Bruyne.
16: Welkom bij De Jaren, fijn dat u luistert. Stel, je kaart publiekelijk een probleem aan op je werk en dat leidt uiteindelijk na een hele hoop gedoe tot je ontslag. En je bent ook columnist, dus je hebt ervoor gekozen om Vlaanderen te laten meelezen met dat proces. Hoe gaat je leven dan verder? En hoe is het om altijd 2 culturen en 2 geschiedenissen in je mee te dragen? Ik praat erover met Nadia Nsaye, auteur, politicologe en voormalig medewerker van het Afrika Museum in Tervuren. Dag Nadia, laten we het eerst maar even over die olifant in de kamer hebben, dat Afrika Museum. Dan hebben we dat achter de rug. Ja, je bent in 2021 begonnen als medewerker daar. En het museum was toen volop aan het decoloniseren, of dat was toch de bedoeling?
17: Ja, inderdaad. Ik ben in 2021 ben ik gestart in het museum, nadat ik ongeveer 2 jaar in het MAS had gewerkt en... Ik had het museum al enkele jaren opgevolgd en ik voelde mij op dat moment klaar om in dat toch wel vrij gecontesteerd, controversieel museum te werken. Ik heb dat uiteindelijk 4 jaar gedaan. Ik ben begonnen met heel veel overtuiging en heel veel goesting en enthousiasme. Maar na de komst van de directeur, van de huidige directeur, het eerste jaar viel dat nog redelijk goed mee. Ik wens trouwens ook te benadrukken dat ik hem vanaf het begin ook echt wel heb proberen steunen in zijn mandaat. Omdat ik vond dat hij dat ook verdiende. Hè. Ik kreeg allerlei reacties van mensen van goh, alweer een witte oudere man die aan het hoofd kwam van het Afrika Museum. Hè. En ik dacht van ja, bon, we gaan iemand niet gaan afrekenen op zijn leeftijd of op zijn huidskleur. Dus hij verdient een kans zoals iedereen. Maar na een jaar ben ik inderdaad wel beginnen beseffen dat er toch wel serieuze problemen waren. En als columniste, ik voelde mij ergens ook een beetje verantwoordelijk. Ik ben niet alleen een medewerker van het museum, maar ik ben ook een gewone burger. En ik werkte toen eenmaal voor een overheidsinstelling. Ik vond het belangrijk en ik voelde mij ook verantwoordelijk om op een bepaald moment mijn publieke stem te gebruiken om iets aan te kaarten.
16: Ja, je vond dat de instelling eigenlijk met het overheidsgeld dat ze nu eenmaal krijgt niet goed te werk ging.
17: Ik vond dat het mandaat van de directeur en de manier waarop hij dat mandaat probeerde in te vullen problematisch werd. En inderdaad, zoals gezegd, wellicht door het feit dat het ook een federale instelling is, ben ik ook wel wat kritischer geweest. Mocht het nu een of ander kleine vierde pijlerorganisatie geweest zijn, of zo, zou dat nog iets anders zijn. Ik denk dat we als burger allemaal daarin zijn verantwoordelijkheid dragen. Ik was in de strikte zin niet echt een ambtenaar, maar ik was wel medewerker van de overheid. En ik heb dan inderdaad mijn verantwoordelijkheid genomen met de hoop dat daar ook iets mee zou gedaan worden. Want, ik wil toch ook wel benadrukken, ik heb eerst een jaar lang ook zaken intern aangekaart. Het is niet zo dat ik op een dag ben wakker geworden en dat ik beslist heb om een kritische column te schrijven. Dat is een heel proces geweest. Door eerst zaken intern aan te kaarten op niveau van de directie, maar inderdaad vanuit de vaststelling dat daar niet echt iets mee gebeurde, heb ik dan beslist om het publieke debat daarin wat uit te dagen en wetende dat dat ook serieuze gevolgen zou kunnen hebben.
16: Wist je dat op voorhand van als ik hier nu in mijn hoedanigheid als schrijver over praat, publiekelijk, zou het ook voor mijn vaste job dan lastig kunnen worden? Had je dat ingecalculeerd?
17: Ik ben iemand, ik schrijf redelijk vlot, dus ik heb de voorbije 2 jaar ongeveer maandelijks een column geschreven en meestal begin ik 2 dagen of zo of een dag vooraf te schrijven. Maar voor deze column, dus de column van januari 2025, ik denk dat ik daar toch wel een week mee bezig ben geweest. Ik had toen ook al heel duidelijk aangegeven aan de directeur, ik ga iets schrijven. Dus hij wist eigenlijk dat ik iets zou schrijven over het museum. Er is op dat moment trouwens geen reactie op gekomen. Bovendien had ik bij het begin van mijn schrijverschap voor de morgen ook heel duidelijk op mail gezet van kijk, ze hebben mij gevraagd om vaste columnist te worden. En hij heeft toen ook heel duidelijk gereageerd via mail. Ik heb dat gelukkig nog op papier staan. Dat hij de medewerkers van het museum aanmoedigt om zich te mengen in het publieke debat. Maar inderdaad, ik heb de tijd genomen om het stuk te schrijven en ik wist wat ik inhoudelijk schreef dat het waar was. Daar staan geen leugens in. Dus het is de waarheid. Men heeft me trouwens ook niet per se op de inhoud kunnen pakken. Maar ik wist inderdaad dat het feit dat een medewerker op een vrij kritische manier schrijft over de gang van zaken in federale instelling, dat het inderdaad wel als gevolg zou kunnen hebben, dat ik een sanctie zou krijgen. Ik verwachtte niet meteen een ontslag. En waarom niet? Omdat het museum heeft natuurlijk ook een paar jaar kunnen genieten van mijn publiek. Stem. Hè. Dat is trouwens ook ergens de reden geweest waarom ik ook ben aangeworven. Niet alleen omdat ik beantwoordde aan een bepaald profiel om het werk te kunnen doen waarvoor ze op zoek waren. Maar het kwam het museum natuurlijk ook heel goed uit en het kwam de directeur ook goed uit dat ik ergens een publieke figuur was. Maar
16: met een kennis van Congo, met een kennis van wat het museum doet.
17: Inderdaad, en ook met een vrij groot netwerk ook binnen de Afrikaanse en dan vooral de Congolese gemeenschap. Een netwerk dat ook nodig is voor de geloofwaardigheid van het museum. Maar inderdaad, de column heeft gezorgd voor een soort van breuk. En een breuk, zelfs een eerder persoonlijke breuk, dus zelfs niet per se een breuk, want ik ben mijn werk blijven doen. Ik ben daarvoor blijven samenwerken met een aantal collega's. Maar wat ik natuurlijk betreur, is dat de directeur op een bepaald moment mij is beginnen zien als een probleem, terwijl dat hij vooral moest kijken naar de problemen die ik heb proberen aan te kaarten. En nogmaals, het stond ook heel duidelijk in de column, hij is niet de enige verantwoordelijke van alle problemen die het Afrika Museum vandaag heeft, maar hij is natuurlijk wel de directeur, dus dan draag je een soort van eindverantwoordelijkheid.
16: Ja. Nu, er is wel onderzoek naar klokkenluiders, mensen die in organisaties of bedrijven, net zoals jij, dan publiekelijk proberen aan te kaarten wat er niet goed gaat, meestal ook na een lange weg van interne pogingen tot communicatie. Ja, daar loopt het meestal niet goed mee af.
17: Nee, want ik heb dan in een van de parlementaire vragen, want er zijn een aantal parlementaire vragen gesteld geweest. Wat trouwens ook interessant is, is dat er intern amper een debat is ontstaan na de hele media-heisa. Maar in het parlement zijn er wel twee keer initiatieven genomen om dus inderdaad dat gesprek aan te gaan over de werking van het Afrika Museum. En de minister, de bevoegde minister Vanessa Mats van Les Engagés heeft inderdaad op een bepaald moment gezegd van ja, bon, we zijn uiteraard wel voor vrije meningsuiting, maar medewerkers van de overheid hebben ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Uiteraard weet ik dat je niet alles en nog wat kan zeggen, maar ik stel vast dat het voor mij en ook wel voor anderen die ook werken voor de overheid, het blijft ook onduidelijk over wat je mag en wat je eigenlijk niet mag. Tot vandaag weet ik niet precies wat men mij specifiek kwalijk neemt. Volstaat het om wat kritisch te zijn en dan ontslagen te worden? Wat mij een beetje absurd lijkt, maar ik heb na mijn ontslag van april heb ik een advocaat genomen. En een van de vragen die we gesteld hebben aan het museum is: motiveer nu eigenlijk eens iets meer gedetailleerd waarom dit ontslag er gekomen is.
16: Ja, is dat wat van die hele storm nog het lastigste is misschien, dat er zo weinig communicatie is achter de schermen?
17: Ja, ik had inderdaad ergens wel gehoopt, ook al wist ik ben trouwens ook niet de eerste persoon die problemen aankaart. Hè. Dat is ook gebeurd in 2018, naar aanleiding van de heropening van het museum, na een renovatie die trouwens bijna 70 miljoen gekost heeft. Hè. Ik stel voor dat we dat ook niet vergeten als burgers. Dus we mogen echt wel iets verwachten ook van deze instelling. Maar ik had inderdaad wel gehoopt dat er intern toch een debat op gang zou komen. Ik heb intern ook wel wat steun gekregen, maar ik heb ook gemerkt dat mensen bang zijn om zich uit te spreken. Dus laat ons niet die angstcultuur ook niet vergeten. Ik had misschien van een aantal mensen die statutair zijn, die eigenlijk niet veel te vrezen hebben, misschien toch wel gehoopt dat ze iets meer zouden doen. Communicatie is het er, of gebrek aan communicatie is een probleem geweest of een teleurstelling. Maar ja, er is natuurlijk ook een menselijk aspect. Hè? Het feit dat ik een jaar lang in een zeer gespannen situatie heb moeten werken, omdat de directeur mij zag als het probleem en niet durfde kijken naar de andere problemen. Ja, dat heeft natuurlijk ook een impact gehad. Ik blijf ook een mens. Hè. Ik ben niet alleen Nadia de schrijfster of Nadia de columniste. Ik ben ook een mens. Maar uiteindelijk heb ik dit ook echt wel kunnen doen, omdat ik in mijn naaste omgeving ook wel mensen heb die mij daarin ook 100% hebben gesteund. Ik denk onder andere aan mijn partner. En ik heb het ook gedaan omdat ik geen kinderen heb. Mm-hmm. Mocht ik kinderen gehad hebben, ik heb dat vaak gezegd, wanneer mensen mij schrijven en mij zeggen van wauw, geweldig wat je hebt kunnen doen en zoveel moed. Ik ben ook heel eerlijk om te zeggen van als ik niet zo'n sterke kring had, een soort van machtsbasis had in mijn interne kring, en als ik kinderen had, dan zou ik dit niet hebben gedaan. Dan zou ik niet zo'n groot risico hebben genomen.
16: Dan zet je bestaanszekerheid niet zo makkelijk op het spel misschien.
17: Ja, want ik ben nu ontslagen en dat betekent dat ik geen inkomen heb. Dat ik mij voor de eerste keer in mijn leven moet misschien gaan inschrijven voor een werkloosheidsuitkering, dus ik ben op zoek naar een nieuwe job.
16: Bij deze stuur een mailtje naar dejaren@clara.be als je Nadia en Sai je een job wil aanbieden.
17: Ja, voilà, dus alle interessante vacatures zijn welkom. Maar ja, het is natuurlijk een menselijk impact en ik ben zoals heel veel Vlamingen ook verplicht om facturen te betalen, een hypotheek en zo verder. Dus ik kan alleen maar hopen dat ik weer een job kan vinden waar mijn persoonlijkheid wel een volwaardige plaats kan krijgen.
16: Nu, die kwestie van moed versus lafheid deed me denken aan Nele Marianne. Dat is een dichteres met Congolese roots, een van de eerste die in ons land, de eerste vrouwelijke dichteres die in ons land gepubliceerd heeft voor de Tweede Wereldoorlog. Jij hebt een boek over haar geschreven, Congolina. En je hebt door dat boek te schrijven, heb je in haar leven verdiept. Deed me daaraan denken, omdat dat ook een interessant aspect in haar leven is. Want je zou kunnen zeggen dat zij moedig is geweest en heeft doorgezet om in die tijd toch een dichtbundel gepubliceerd te krijgen en enige literaire bekendheid te verwerven. Ze was ook niet getrouwd, dus dat zal financieel ook moeilijk geweest zijn. Maar dan kwam de Tweede Wereldoorlog.
17: Ja, en in de Tweede Wereldoorlog besluit ze op een bepaald moment om te gaan schrijven voor collaborerende kranten in Luik. En ik vond het belangrijk in het boek, eerst en vooral, ik ben het boek beginnen schrijven vanuit de overtuiging, het wordt een soort van eerbetoon aan Nele Marianne, maar door het zoeken in die archieven kom ik dan op het verhaal van haar rol in die collaborerende kranten, of bij die collaborerende kranten. En voor mij was het heel duidelijk dat ik dat verhaal ook moest vertellen. Ik vind het ook geen goede zaak dat we vrouwen en mensen van kleur niet per se afbeelden als de eeuwige helden. En het zou ook gewoon niet historisch eerlijk geweest zijn om dat deel van haar verhaal, dat vrij donker deel toch, om dat weg te laten. En ik moet zeggen dat het boek mij ook wel geholpen heeft, of nog meer geholpen heeft, om te beseffen dat mensen ook vaak niet zwart-wit zijn. Hè? Dat er ook in een levensverhaal heel veel grijstinten zijn. En dat het ook gewoon eerlijk is om die verschillende aspecten van een mens ook een plaats te geven.
16: Nu, het is wel een genuanceerd verhaal. Ze schreef geen propaganda-artikelen. Ze heeft gewoon haar fictie en haar artikelen die over andere dingen gingen gepubliceerd in een collaborerend tijdschrift. Je kan ook denken, het was voor het geld.
17: Ja, en ik denk inderdaad dat het niet per se om ideologische redenen was. Maar de vraag die ik me dan ook vaak heb gesteld tijdens het schrijven van een boek, en ik merk dat ook wanneer ik lezingen ga geven, is dat we voor haar toch iets meer tolerant zijn. Mm. Ik denk dat we misschien voor bepaalde figuren minder tolerant zouden zijn, ook al ging het maar om fictieverhalen. En ik vind dat op zich een interessante, maar ik heb me ook de vraag gesteld, wat zou ik gedaan hebben? Als je inderdaad niet getrouwd, je hebt een inkomen nodig en ze heeft daar wellicht iemand leren kennen die haar dan kon helpen aan die job. Ja, wat zou ik gedaan hebben? Het is natuurlijk achteraf heel gemakkelijk om te oordelen. En sommigen verwijten mij ervan ook dat ik soms ook oordeel als het gaat over koloniale geschiedenis. Maar er is echt wel ook een verschil als je kijkt naar de verantwoordelijkheid van iemand in een bepaalde context. De verantwoordelijkheid bijvoorbeeld van Nele Marianne in de Tweede Wereldoorlog is niet te vergelijken met de verantwoordelijkheid, ik zeg maar, van bepaalde politieke figuren of zo.
16: Ja, of hoe kijk je dan naar je eigen grootvader, die wat dat betreft ook een dubbelzinnig figuur is, want hij was een koloniaal, en die hoedanigheid deed hij mee aan het koloniale systeem. Maar hij heeft wel jouw vader, die hij daar in Congo heeft verwekt, wel erkend als zijn zoon, wat in die tijd uitzonderlijk was.
17: Ja, voilà. En naast Nele Marianne is het verhaal van mijn grootvader, van Arthur Clairbeau, ook een verhaal van nuance. Maar Arthur Clairbeau, nogmaals, hij was ook niet echt een belangrijke figuur binnen dat koloniaal systeem. Hij was een van die vele Belgen die op een bepaald moment beslist om België te verlaten en te proberen in Belgisch Congo een beter leven op te bouwen. Het pure armoede vaak. En ik heb in die archieven, dus tijdens het schrijven van mijn boek Dochter van de Decolonisatie, heb ik documenten teruggevonden die ook echt wel wijzen op racistisch gedrag van mijn grootvader ten aanzien van Congolezen. Ik zie ook dat hij, hij was ook een alcoholist, hè? Dus hij dronk en hij gedroeg zich niet goed. Maar ik heb dan ook wel de eerlijkheid om in te zien dat het ook wel de man is die mijn vader heeft erkend. En die erkenning is in onze familie wel belangrijk geweest. Indien hij mijn vader niet had gekend, zou één, mijn vader al geen Belgische naam hebben gehad. Ten tweede zou hij geen toegang gehad hebben tot een erfenis. En het is echt wel die erfenis geweest die hem ook ergens gelanceerd heeft op een bepaald moment. En zouden wij veel minder als familie ook die link hebben met België. Terwijl dat je ziet dat heel veel mensen van mijn familie ook op een bepaald moment beslist hebben om naar België te komen op zoek naar een beter leven. Dus ja, het is inderdaad nogmaals een oproep als het gaat over die gewone mensen zonder heel veel politieke macht, om die mensen ook met heel veel nuance te zien. Ja.
16: Vinden we dat moeilijk, denk je, om naar mensen te kijken en te zien dat ze verschillende dingen tegelijk kunnen zijn? Dat ze tegelijk moeten, zoals Nele Marianne, dan opboksen tegen moeilijke omstandigheden en daar dan doorzetters in zijn en ook foute keuzes maken?
17: Ik denk het wel. Ik merk met mezelf dat ik, laten we zeggen, 20 jaar geleden of als student veel strenger was voor mensen en zeker voor iets bekendere mensen. Ik heb dat geleerd ook en ik denk dat om dat te leren, om mensen met een zekere nuance te kunnen zien, dat je soms ook de tijd moet nemen om jou te verdiepen in zaken. En in mijn geval gaat dat dan over koloniale geschiedenis. We hebben inderdaad de neiging om te zeggen van jij bent daar gaan werken, dus je bent een koloniaal en je bent een slechte persoon. Terwijl dat, als je gaat kijken naar die koloniale geschiedenis, die koloniale samenleving en ook de diversiteit aan mensen die daar waren. Er zijn ook mensen die vertrokken zijn vanuit een soort van idealisme. En misschien om de link te maken met ontwikkelingssamenwerking. Vandaag vinden we het normaal, hè, dat mensen, jonge mensen naar het globale zuiden trekken om daar te gaan helpen, ontwikkelen of armoede bestrijden. Ik ben heel benieuwd hoe we daar binnen 50 jaar naar gaan terugkijken, omdat we vandaag ook al sporen zien van die kritische kijk op ontwikkelingssamenwerking. Ik denk dat met kolonisatie ook zo is geweest. En vaak is het zo dat de mate van betrokkenheid bepaalt ook heel sterk hoe we kijken naar bepaalde mensen. En ik moet zeggen dat ik het bijna een soort van zegen vind, ook al klinkt dat een beetje raar, dat ik mijn koloniaal grootvader niet heb gekend, omdat ik op die manier, denk ik, met een zekere objectiviteit ook wel wat kan kijken naar zijn verhaal.
16: Ja, want als je grootvader nog had geleefd, dan had je misschien als een gezellige man gekend en had je dan je ogen willen sluiten voor die toch wel racistische geschriften die je hebt aangetroffen.
17: Ja, en ik merk dat ook bij andere mensen, wanneer ik lezingen geef en mensen naar mij toekomen achteraf, om mij te vertellen dat ze een grootvader hadden die koloniaal was, of dat ze zelf daar in de kolonie zijn geboren. Ja, je voelt dat. En ik begrijp dat ook, dat is ook menselijk. Hè? Mensen die je echt maar, wel hebt gekend.
16: Maar iemand kan toch tegelijk een racist en een gezellige opa zijn?
17: Helaas, ja. Ja. En zoals ik ook vaak zeg, als het gaat over de strijd tegen racisme, dat is niet alleen een maatschappelijke strijd, maar dat is vaak ook een strijd binnen onze eigen families. Ook in eigen families heb je racisme, heb je seksisme, heb je homofobie. En vaak gaat het inderdaad over misschien uitspraken of gedrag dat dus wordt uitgevoerd door mensen die heel dicht bij ons staan.
16: Is dat ook wat het racisme-debat soms moeilijk maakt? Omdat mensen zich meteen zo aangesproken voelen dat ze dan liever maar doen alsof er geen racisme is, in plaats van te erkennen dat er bewust of onbewust in hun nabije kring of bij mensen die ze graag hebben zulke dingen gebeuren?
17: Ja, ik denk dat een van de problemen is dat mensen zich inderdaad persoonlijk aangevallen voelen en dat mensen veel te weinig denken, spreken en handelen vanuit een soort van streven naar een algemeen belang. Ik schrijf op een bepaald moment in mijn boek Dochter van de Decolonisatie dat tijdens mijn jeugd, als ik terugkijk naar mijn jeugd in landen, in Vlaanderen, ik ben eigenlijk weinig geconfronteerd geweest met wat we vandaag een soort van bruut racisme. Er waren uiteraard wel wat racistische voorvallen, maar ik ben niet getraumatiseerd door racisme van mijn kindertijd. Maar ik probeer wel ernaar te schrijven dat we evolueren naar een samenleving met minder racisme en misschien zelfs op termijn met geen racisme. Dus ik ga mijn eigen ervaringen niet per se ook nemen als een motor voor mijn engagement. En dat zie je heel vaak inderdaad in het huidige debat, dat mensen heel sterk vertrekken vanuit zichzelf. En uiteraard zijn persoonlijke ervaringen verdienen ook een plaats. Hè. Dus ik pleit helemaal niet om het eigen individu helemaal geen plaats te geven. Maar het is vooral een oproep om meer te vertrekken vanuit een soort van algemeen belang. Hè. Welk type samenleving zien we eigenlijk voor ons allemaal?

0: De jaren.
1: Je zei het al, Nadia en Saye, jij bent opgegroeid voor een groot deel in Landen. Dat is nogal diep in Vlaanderen. En dan ben je in Leuven gaan studeren en dat heeft je ogen toch wel geopend voor bepaalde dingen, die periode.
2: Ja, zeker. In Vlaanderen, in Landen, hele fijne jeugd gehad. Maar ik was natuurlijk de enige persoon, de enige tiener van kleur. En in Leuven komen was voor mij echt wel een soort van openbaring. Want voor de eerste keer kon ik studeren met mensen die dezelfde huidskleur hebben of mensen die dezelfde afkomst hebben als mij. Dus vooral mensen van Afrikaanse afkomst en zeker ook van Congolese afkomst. En dat is in mijn levensverhaal echt wel een kentering geweest. Omdat ik mezelf gerepresenteerd zag in andere mensen. Maar ook omdat we op dat moment ook een vereniging zijn gestart met een aantal studenten van Afrikaanse afkomst, Bana Leuven, de Kinderen van Leuven. En dat heeft me ergens een beetje gered. Ik vond die eerste weken aan de KU Leuven redelijk eenzaam. Je komt in een aula met 500 studenten, je ziet heel weinig kleur. En ik herinner mij, ik dacht van, hoe ga ik het hier vier jaar volhouden? Uiteindelijk heb ik 5 jaar daar gestudeerd. En ja, ik was heel blij dat ik vrij vroeg in Leuven die andere mensen ben tegengekomen en dat ik dan actief ben geworden binnen Bana Leuven.
1: Ja, en heeft je eigen denken zich dan ook gedecoloniseerd in die tijd? Want je bent opgegroeid in Vlaanderen met de Vlaamse televisie, de Vlaamse actualiteitsprogramma's.
2: Ja, ik weet nu niet, toen sprak ik nog niet van decoloniseren van mijn geesten, maar het heeft mij wel geholpen om een aantal zaken anders te zien. Mijn Peter of mijn papi keek heel vaak naar het nieuws, keek naar alle duidingprogramma's zoals Ter Zake, Zinzen en zo verder. Dus ik keek heel vaak mee. En ik moet zeggen dat ja, Afrika, ook in het Vlaanderen van toen, nu spreek ik van de jaren 90, ja, toch ook heel vaak op een zeer stereotype manier werd afgebeeld.
1: Dus armoede en ellende was het.
2: Armoede en ellende. Ik herinner mij dat ik ook een zekere angst had voor mijn geboorteland Congo. Omdat ik op tv alleen maar beelden zag van oorlog en van miserie. En ik heb dat vaak ook aan mijn moeder gezegd van, ik heb helemaal geen zin om terug te keren naar Congo. Ik had zelfs een zekere angst wanneer mijn moeder bijvoorbeeld op vakantie ging tijdens de zomer. Ik was bang dat zij niet meer zou terugkomen of zo. En dat beeld is zich natuurlijk wel gaan nuanceren in Leuven. Onder andere door de evenementen die wij organiseerden. We hebben bijvoorbeeld samengewerkt met het Afrika Film Festival. En het is op het festival dat ik ook films heb gezien gemaakt door Afrikanen zelf, ofwel Afrikanen die op het continent wonen, of Belgische Afrikanen. En dat heeft me heel sterk geholpen om een meer genuanceerd beeld te hebben van het continent en van Afrikanen in het algemeen.
1: Ja, kreeg je dan uiteindelijk wel zin om die kant op te gaan?
2: Ja, ik herinner mij, in mijn eerste jaar was ik een Congolese rechtenstudent tegengekomen die mij vertelde over zijn eerste reis naar Congo. En ik heb toen, denk ik, mijn moeder gebeld en gezegd van, voilà, ik ben er nu klaar voor, ik wil met jou teruggaan naar Congo. Zij was de beste persoon om mij te vergezellen op die reis. En ik denk dat we een jaar later effectief die eerste reis hebben gemaakt. Dus een maand lang in Kinshasa, dus de stad waar ik ben geboren.
1: Had je nog herinneringen eigenlijk? Want je hebt er tot je vijfde gewoond.
2: Ik vind het heel opmerkelijk, omdat ik ook soms rondom mijn vraag van 5 jaar normaal gezien heb je wel wat herinneringen. Ik had heel weinig herinneringen. Wat ik me wel herinnerde is bijvoorbeeld onze wijk, Maingé. En ook ons huis en het familieperceel ook. Maar voor de rest heb ik weinig herinneringen. En ik stel me soms de vraag of dat misschien ook niet zaken zijn die ik ergens ook heb verdrongen of zo. Ik herinner mij toen wij bijvoorbeeld ook het huis hebben bezocht, dat een aantal zaken wel terugkwamen. Maar ik heb eigenlijk relatief weinig herinneringen aan die eerste 5 jaar van mijn leven, ja.
1: Ja, en uit alle psychologisch onderzoek blijkt dat zo'n migratie op die leeftijd, of ook op een andere leeftijd, wel een psychologische impact heeft. Is dat iets dat je pas later hebt beseft dan?
2: Ja, op dat moment niet. Hè. Ik was 5 jaar en ik wist, voilà, men had mij verteld, we gaan naar Europa. Het was mij totaal niet duidelijk wat we daar precies gingen doen en zo. Voilà. Maar tijdens het schrijven van mijn boek, en dat is inderdaad redelijk laat, want dat was ongeveer 5, 6 jaar geleden, realiseerde ik mij dat het vertrek uit Congo echt wel een serieuze impact gehad heeft. Ik denk dat we migratie, en zeker in deze tijden, migratie altijd of vooral problematiseren en vooral linken aan cijfers. Hè. Er zijn te veel migranten en we moeten minder migranten. Maar we lijken heel vaak ook te vergeten in deze tijden dat het ook gaat over menselijke verhalen. Namelijk mensen die om allerlei redenen op een bepaald moment een land moeten achterlaten. En mijn moeder was 35 jaar, dus zij was nog heel jong. Zij was een weduwe. Ik kan me dat bijna niet voorstellen wat het is om op die leeftijd jouw land te verlaten met jouw jongste dochter van 5 jaar naar een nieuw land te reizen, niet weten wat er zal gebeuren en met de hele vele uitdagingen op sociaal-economisch vlak. Dus ja, het is inderdaad, het heeft een impact gehad. En ik denk het feit dat ik vandaag, zowel professioneel, maar ook in mijn privéleven veel bezig ben met Congo, dat dat voor mij ook een manier is om dat ergens te compenseren. Want migratie gaat nu eenmaal ook gepaard met gemis. Je mist iets. Want je hebt niet alleen mensen achtergelaten. Ik heb bijvoorbeeld een zus achtergelaten die ik dan na 15 jaar terug heb gezien. Maar voilà, je laat familieleden achter en je laat ook een hele vertrouwde omgeving na van waar je speelde, jouw schoolkameraadjes. Dus ik voel dat gemis en ik heb dat gemis proberen te compenseren door met dat land bezig te zijn, door mij te verdiepen in dat land, door te luisteren naar Congolese muziek. Tot vandaag luister ik thuis heel vaak nog naar Congolese muziek, omdat Congolese muziek is vaak in het Lingala en Lingala is eigenlijk mijn moedertaal. Een moedertaal die ik vandaag niet meer zo goed spreek. Ik spreek beter Nederlands dan Lingala, maar ja, door het luisteren naar die liederen die mijn moeder vaak speelde toen ik klein was, ja, kan ik die band met Congo ook ergens warm houden.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Nadia Ansahi, we hadden er net over dat je door het nieuws in Vlaanderen eigenlijk een beetje bang was gemaakt voor Afrika en Congo in het bijzonder. Maar in je studententijd was er een boek dat je las dat je toch ook zin heeft gegeven om die kant op te gaan. Dat was van journaliste Lieve Joris.
2: Ja, ik was altijd een kind die vrij veel las. En in Leuven ben ik ook echt boeken beginnen lezen over Congo. En iemand had mij aangeraden om terug naar Congo te lezen van Lieve Joris. En ben het boek toen gaan halen in de bibliotheek. En ik herinner mij niet meer zo goed de inhoud van het boek, maar wel het gevoel dat het boek bij mij heeft aangewakkerd. Namelijk, ja, op een hele nieuwsgierige manier.

0: en zich geraakt voelen door een boek.
1: Ja, nu, lieve Joris, heeft dat aangepakt op een manier dat ze inderdaad met veel Congolezen is gaan praten. Dat was niet altijd zo in de beeldvorming over Congo. Bijvoorbeeld toen het de viering was van 50 jaar onafhankelijkheid, was er van alles te doen in dat jaar rond Congo en de link met België. En dat was voor jou toch ook wel opmerkelijk om naar te kijken, wat er toen allemaal verscheen op televisie en de radio en in boekvorm.
0: Het was denk ik voor mij een vreselijke onafhankelijkheidsviering. 2010, ik denk, ik was toen al afgestudeerd. En ik keek naar heel veel tv-programma's en ik las heel veel artikels die verschenen over 50 jaar onafhankelijkheid Congo. En ik herinner mij vooral de terugkeer van Jeff Gerards, die toch in een bepaalde periode in Vlaanderen werd voorgesteld als een zeer grote auteur. En ik keerde dus samen met een journalist, ben even zijn naam vergeten, terug naar het noorden van Congo, waar hij dus destijds een koloniale ambtenaar was geweest. En ik was toen bij mijn moeder en we keken samen naar het programma. En mijn moeder was vooral geïnteresseerd, want mijn moeder verstaat geen Nederlands, maar zij was vooral geïnteresseerd omdat zij afkomstig is uit die regio. Mijn grootvader is in de regio van Boumba geboren. En ik vond dat echt vreselijke televisie. Ik vond de berichtgeving in 2010 rond Congo vreselijk. Vandaag gebruik ik het wel in mijn lezingen, omdat het iets zegt over de tijdsgeest van toen. Hè?
1: Dat is 2010. Toch niet zo lang geleden?
0: Het is inderdaad niet zo lang geleden. Er was op een bepaald moment ook een interview van Jeff Gerards. Ik denk dat hij werd geïnterviewd door Farah in aanwezigheid van Bart De Wever. Ja, waar die man op de Vlaamse tv vreselijke zaken zei over zwarte vrouwen die hij als wilde beestjes voorstelde en zo. Dus voilà, we komen vandaar. Dus ik kan alleen maar blij zijn met de stappen die wij de voorbije 5 jaar of 5, 6 jaar hebben gezet als het gaat over ons debat over het koloniaal verleden en het feit dat we ook vandaag Belgen van Congolese origine ook een plaats geven in de debatten rond dat koloniaal verleden en de doorwerking daarvan.
1: Nu, 2010, je zei dat was een vreselijk feestjaar voor jou wat dat betreft. Heeft jou dat ook dingen doen inzien over hoe de Vlaming en de Belg nog steeds kijkt naar Congo en Congolezen en mensen van kleur?
0: Ja, het was vreselijk voor mij, omdat die herdenking, het gaat hier over de onafhankelijkheid niet van België, het gaat over de onafhankelijkheid van Congo, wat een groot moment is geweest in de geschiedenis van dat land. En ik kon niet begrijpen hoe Vlaanderen dus dat thema op een nostalgische manier, op een koloniaal nostalgische manier eigenlijk aan het publiek heeft voorgesteld. Ik vond dat heel raar. En ten tweede, ik voelde ook dat ik was op dat moment ook nog niet klaar. Ik was pas afgestudeerd en ik voelde het verlangen om daar iets over te schrijven. Maar ik durfde nog niet. Mocht dat vandaag gebeuren, zou ik
1: meteen een
0: column hebben geschreven. Of iets op mijn sociale media hebben gepubliceerd. Maar ik durfde dat gewoon niet. En ik was ook ongelooflijk teleurgesteld omdat zo weinig mensen dat ook niet hebben aangedurfd. Ik denk dat er misschien één iets is verschenen vanuit het Afrika Film Festival en misschien van een of ander onderzoeker, ik weet het niet meer. Maar er was ook geen tegenverhaal op dat moment. We kunnen ons dat vandaag eigenlijk niet meer voorstellen. Vandaag zou ook, en we zien ook dat de VRT is echt wel geëvolueerd. Hè. Er zijn ondertussen tv-reeksen gekomen, zoals Kinderen van de Kolonie in 2018. Of de Métissen van België. Dus allee, je ziet dat de redacties ook geëvolueerd zijn. Er is een nieuwe generatie en zo. Maar het heeft voor mij wel een impact gehad. In de zin van dat ik dacht van ik moet mezelf voorbereiden op een bepaald moment wel de moed te hebben om mijn pen of mijn stem te gebruiken.
1: En wanneer ben je dat beginnen doen?
0: Ik denk dat dat gebeurd is in de periode dat ik werkte als beleidsmedewerker voor Broederlijk Deel en voor Pax Christi. Ik was een beleidsmedewerker, dus ik moest niet alleen gaan lobbyen bij Belgische en Europese politici, maar ik moest op een bepaald moment ook journalisten te woord staan, dus interviews geven. En ik denk dat ik in die context, in die periode, mijn eerste interviews heb gegeven en ook mijn eerste tv-interviews. En dat heeft mij natuurlijk gevormd om dan daarna effectief die zaken te doen.
1: En breder dan, hoe is dat veranderd in de samenleving, dat dat soort eenzijdige verhalen over nostalgie naar de kolonie nu niet meer wenselijk zijn op de publieke omroep of in een

0: museum of in een culturele organisatie?
1: Ik denk dat die meerstemmigheid er gekomen is omdat mensen van die gemeenschappen, van de Congolese gemeenschap, zeker in Vlaanderen zien we vandaag, we zitten met een eerste, tweede generatie van mensen die in Vlaanderen zijn geboren of opgegroeid, die Nederlands spreken en die uiteraard zoiets hebben van ik wil mee iets kunnen zeggen over het land en over die geschiedenis. En ten tweede, ik denk dat er ook een mentaliteitswijziging op gang is gekomen op niveau van de redacties ook. Hè. Men heeft daar ook besef van, ja, we kunnen dat verhaal over Congo en over die gezamenlijke geschiedenis niet alleen maar vanuit een wit westers perspectief blijven vertellen. Dus we moeten inderdaad ook op zoek gaan naar nieuwe stemmen. Niet alleen de oudere generatie die de kolonisatie heeft meegemaakt, maar zeker ook de jongere mensen. En dat is vaak ook een kritiek geweest, of misschien nog altijd een kritiek die ik krijg van ja, je hebt die periode niet gekend, dus je mag zich daar niet over uitspreken. Wat ik natuurlijk absurd vind, we zouden dat niet zeggen als het gaat over Joden. Hè. We gaan niet vandaag zeggen aan jonge mensen, Joodse mensen waarvan die nazaten zijn van de Holocaust, dat zij zich niet zouden mogen uitspreken over wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik heb een moeder die is geboren tijdens de koloniale periode. En ik heb vooral een grootvader, ook langs moederskant, een Congolese grootvader die de koloniale periode heeft meegemaakt. Dus het is helemaal legitiem om als persoon van de jongere generatie om jou uit te spreken over die gedeelde geschiedenis.
0: Ja, nu, er is veel veranderd, zeg je, maar aan de andere kant is er nog steeds heel veel racisme. Daar krijg je ook mee te maken als je je column schrijft. Ik kan me voorstellen dat je inbox soms ongezellig is. Hoe kijk je daarnaar, naar die dubbele beweging, lijkt het wel?
1: Ik denk dat dat bijna onvermijdelijk is. Laat ons ook niet vergeten, en ik weet dat het voor bepaalde mensen nog te traag gaat, maar ik ben iemand, en dat is misschien vanuit mijn opleiding als sociale wetenschapper, ik ben ook iemand die kijkt naar de langere geschiedenis. We komen van heel ver en het is vrij recent dat Vlaanderen geconfronteerd wordt met de zichtbaarheid van die superdiversiteit, van die multiculturele samenleving. Dus je ziet meer en meer mensen van kleur met een migratieachtergrond. Of het nu gaat over mensen van Marokkaanse origine, van Turkse origine, op tv, in de kranten. Dus je voelt dat die groep een zekere plaats begint in te nemen. En dat zorgt tot ongemak bij bepaalde mensen. Hè? Omdat mensen zich ook achtergesteld voelen om allerlei redenen, sociaal-economische problemen. En in tijden van, of in moeilijke tijden, en vaak ook in tijden van sociaal-economische precariteit, om het zo te noemen, zoekt men een zonnebok en vaak is dat de migrant. Uiteraard kan dat mij ook raken, maar ik heb ergens toch ook wel het vermogen om, zelfs wanneer ik haatberichten krijg, om ergens dat te kunnen plaatsen. En vaak blijkt het ook, als je dan met mensen begint te praten, dat dan heel snel naar boven komt, dat het vooral gaat over mensen die zelf heel erg lijden. En die zichzelf niet gehoord voelen of gezien voelen in de samenleving.
0: Dus het lukt jou om de haatberichten die je persoonlijk krijgt als een soort sociale wetenschapper te bestuderen, als een onderzoeksobject?
1: Ja, ik zal natuurlijk ook wel even klagen bij mijn naasten van kijk wat ik nu weer heb gekregen en hoe racistisch is dit. Maar ja, ik heb inderdaad de neiging om dat ook even te analyseren en dit in een groter plaatje te zetten. Ja.
0: Ja, hou vast bij het metaperspectief.
1: Ik hoop dat ik dit kan blijven doen, ja.
0: Nadia Nsaye, heel veel dank om hier te zijn. U ook dank voor het luisteren naar De Jaren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren, kan dat op VRT Max of op eender welk podcastplatform. Als u een vraag, een opmerking of een job voor Nadia Nsaye heeft, mag u een mailtje sturen naar dejaren@clara.be. En voor nu onthoud ik, een mens kan heel veel dingen tegelijk zijn. Dank je wel.

0: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: In Pompidou praat Nicky Aarts met schrijver Benjamin Moser.
2: Dit gaat heel diep terug naar mijn Joodse opvoeding, mijn Joodse achtergrond.
1: In zijn nieuwe boek stelt hij 12 Joodse denkers voor en hun kritische kijk op sionisme.
2: En eigenlijk is dit boek het verhaal van alles wat ik heb ontleerd.
1: In Pompidou, woensdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
3: Het is 6 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Antwerpen raakte een controleur van de lijn gewond na een aanval door enkele zwartrijders. De eerste exit poll van de belangrijke deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt wordt rond deze tijd bekendgemaakt en Wout van Aert wint opnieuw een rit in de Vuelta. In Antwerpen is een controleur van de lijn gisteravond aangevallen op een bus. Het incident deed zich voor bij het station van Berchem. Astrid Hulhoven van de lijn.
4: Bij een controle bleek een reiziger niet in orde te zijn. En om een reden die voor ons totaal onbegrijpelijk is, is die persoon agressief geworden en heeft onze controleur aangevallen. We weten natuurlijk dat hij heel zwaar aangedaan is. Maar ook omwille van privacy gaan we daar niet te veel op in. We weten wel dat hij voor een tijdje uit zal zijn en dat dit de tijd zal vergen voor hij terug oké is.
3: De dader is samen met 3 andere passagiers die bij het incident betrokken waren opgepakt door de politie. Zij zullen later verhoord worden. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher roept de regeringspartijen op om zich bij de begrotingsonderhandelingen constructief op te stellen. Dat heeft hij gezegd op het congres van de MR in Waterloo. De volgende weken moet de federale regering op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. De onderhandelingen beloven moeilijk te worden en sommigen speculeren zelfs over een val van de regering. Maar dat zou niet verantwoord zijn, zegt Boucher. Hij vraagt ook zijn collega's om dat niet te doen.
5: Je ne pense pas une seconde que le gouvernement puisse tomber. Ça serait complètement irresponsable. Donc moi, je ne jouerai jamais de cette menace. Et j'invite mes collègues à ne pas jouer de cette menace. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas recréer de l'instabilité là où la situation est déjà compliquée.
3: Rond Brussel is vandaag de 45e editie van De Gordel gefietst en gestapt. Het jaarlijkse evenement dat de groene rand en het Vlaamse karakter rond de hoofdstad in de kijker zet. Er waren korte en langere wandelingen en fietstochten vanuit het provinciedomein van Huizingen en vanuit de plantentuin in Meissen. Peter de Kroebele trok naar Meissen.
6: Ze hadden van de week opgegeven dat het ging regenen, maar kijk een keer!
7: Zon overgoten was het jaar, met de plantentuin als symbool van verbinding met de natuur. Wandelaars stapten 5, 10 of 15 kilometer. Fietsers reden 20, 40, 60 kilometer. Of, zoals deze heren, 105 kilometer.
8: Het was heel fijn. Super buurten gezien, al sportend.
9: Bij mij was het 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Het is tijd dat ik hier ben. Hè?
7: Optredens, ijsjes en een springkasteel in de plantentuin. En de leukste momenten onderweg waren...
10: De skyline uit Brussel, dat je dat ook ziet. Ja.
11: En het Botanica van Koekelberg.
12: We hebben veel weilanden gezien, we hebben een hertje zien oversteken en we hebben katjes gezien.
13: Kom, daar zijn we wel eens gaan drinken aan de brouwerij van Mortsubit. Lekker kriek gedronken.
6: Wie heeft er een verzoeknummer?
7: Veel liefde voor de groene Vlaamse rand. En ook wat emotie.
10: Wij doen dat omdat mijn zus 4 jaar geleden gestorven is. En daarom vonden we het vandaag belangrijk om hier te zijn.
7: Editie 45 van De Gordel lijkt weer een succes.
3: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner met president Zelensky afgerond. Maar een trio vanuit Oekraïne.
14: Inhoudelijk weten we nog niets. Steve Witkoff was wel optimistisch. Hij zegt dat er sterke inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. Zelensky en zijn team hebben al zeker 3 uur gepraat met de Amerikaanse onderhandelaars. En nu volgt er nog een ronde waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschuiven. De nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar de verwachtingen hier in Oekraïne blijven laag, zeker na dat bezoek gisteren van de Amerikanen aan Moskou, waar Witkoff Poetin heel erg prees en zei dat hij later fantastische herinneringen zou overhouden aan zijn ontmoetingen met Poetin. Het zijn toch wel uitspraken die hier in Oekraïne op zijn minst als ongepast worden gezien. Later vandaag zouden de onderhandelaars hier wel nog met de pers spreken.
3: In Sachsen-Anhalt in Oost-Duitsland zijn de stembureaus dicht na de belangrijke deelstaatverkiezingen. En zo pas hebben de openbare omroepen een exitpoll gepubliceerd. Verwacht werd dat de AfD, de extreemrechtse partij, de grootste zou worden en dat ze kans maken op een absolute meerderheid. We gaan naar Magdeburg, naar Jeroen Rijgaard. Jeroen, hebben ze die meerderheid?
11: Wel, voorlopig net niet volgens de prognose. Ze hebben 44,5% van de stemmen gehaald. Wel een absoluut record ooit. En dat is 41 of 39 zetels. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel partijen in het parlement raken. En je hebt er 42 nodig voor een absolute meerderheid. Dus het is momenteel nog spannend afwachten. Eigenlijk aan de hand van die exit poll kunnen we dat niet 100% uitsluiten dat ze die absolute meerderheid niet hebben. Maar voorlopig dus in elk geval niet. Tweede partij wordt de CDU op enorme afstand met 18,5%. Ook die linker, de SPD en de Groenen zitten in het parlement. En misschien ook de radicale partij BSW die zowat ja, extreem links en extreem rechts samen verzamelt. Het zal van die partij waarschijnlijk afhangen of zal dat niet in het parlement zitten of de AfD nog kans maakt op die absolute meerderheid. Maar dus een gigantisch resultaat. Ik sta hier op het feest van de CDU. Nu ja, feest. We zien vooral heel erg beteuterde gezichten, want zij halen een heel slecht, bar slecht resultaat. En de AfD ja, haalt een recordscore van 44,5%.
3: Dankjewel voor deze snelle toelichting, Jeroen. Wout van Aert heeft de 15e rit in de wielronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint met een klein groepje, met ook onze landgenoten Thibaut Nijs en Ramses de Bruyne. Een verslag van Glenn Martens.
15: Door de hitte werd de 15e rit flink ingekort en leken de sprinters te mogen uitkijken naar een massasprint. Die kansen leken tijdens de etappe alleen maar groter te worden, want een kopgroep met 12 renners kreeg nooit vrij spel en bleef in het vizier van het peloton. Leknessund hield als enige vluchter stand en kreeg het gezelschap van Romeli en drie landgenoten, de Bruyne, Van Aert en Nijs. De winnaar zat vooraan en dat leek Thibaut Nijs te worden. Die zette van verre als eerste aan, maar werd nog net voor de streep geremonteerd door een sterke Wout van Aert. Voor Van Aert is het na vrijdag als een tweede ritzege in deze Vuelta. Hij verstevigt ook zijn groene trui.
3: En de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats zo'n kwartier geleden begonnen aan hun tweede wedstrijd. Ze nemen het op tegen Puerto Rico. Karel Bertele, hoe doen onze basketvrouwen daar het?
16: Na het eerste kwart staan ze 7 punten voor. Het is 20-13 voor de Cats. Goed openingskwart dus, zou je kunnen zeggen. Het was een beetje moeizaam voor bijvoorbeeld Julie Van Loo om haar eerste 3 punten te scoren. Dat gebeurde pas na 3 pogingen. Maar daarna is er bij bepaalde momenten gewoon Belgian Basket Cats basketbal gespeeld. Waarbij we dus weten dat het snel van een verdediging naar aanval gaat. Dat er goed wordt afgewerkt en dat er op die manier een voorsprong kan opgebouwd worden ten opzichte van Puerto Rico. De basis 5 zit nu wel op dit moment op de bank. En dat is uiteraard heeft alles te maken met de match van morgen die al om 11:30 wordt gespeeld tegen Australië. Als de Cats winnen tegen dit Puerto Rico, dan is het morgen voor groepswinst tegen Australië. Vandaar dat de coach ingegrepen heeft en de basis 5 op de bank laat op dit moment.
3: Dankjewel, Karel. En in het voetbal heeft Zulte Waregem het West-Vlaamse duel bij KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2. Kortrijk moest een half uur met 10 spelen na een rode kaart. De 2 doelpunten vielen pas in de toegevoegde tijd. Zulte Waregem blijft zo ongeslagen. Het staat met 11 punten op de 5e plaats. KV Kortrijk pakte dit seizoen nog geen enkel punt. En eerder vandaag is AA Gent alleen aan de leiding van het klassement gekomen. Gent versloeg Cercle Brugge met 0-3 en wint zo al zijn wedstrijden dit seizoen. Het blijft droog vanavond, vannacht erg zacht, rond 16 graden, op sommige plaatsen nog zachter tot zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden. Vanaf dinsdag frisser met buien. In Antwerpen is een controleur van de lijn aangevallen door enkele zwartrijders. Dat was onze opener. Het incident gebeurde gisteravond aan het station van Berchem. Meer op vrtnieuws.be.
17: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar met Michael Robrechts.
18: Een goeie avond. We maken onze wekelijkse reis met nieuwe en oude liederen. En ze komen uit alle hoeken van deze wereld. Een goede gewoonte die muzieksamensteller Christopher Biest wekelijks hier in acht neemt. Vanavond komen de liedjes van Freita, van Sam Gresje, Laura Veers, Sakina Teina van Tarwa en Teniri uit Marokko, van de West-Afrikanen Zoura Zousso en Habib Kwate, van Orchestra Baobab uit Senegal en van Joseph Tawadros. En om te beginnen van deze Spaanse Teresa Hernandez.

In de klassieke flamenco zijn zang en gitaar twee aparte disciplines. Deze Spaanse Teresa Hernández combineert ze. La Serena was dit, de bergketen. Deze Catalaanse zangeres brengt ook, net zoals Fernández, heel uitgepuurde flamenco. Haar beide ouders waren muzikanten en ook zij zingt al haar hele leven lang. Ana Brenes. Met haar nieuwe album Mientras Camino vertelt ze en bezingt ze de verschillende fases uit haar eigen leven. Van haar kinderjaren tot waar ze nu staat als late twintiger. Ana Brenes.

Thank you.

Infancia del columpio en daarvoor adolescencia fronterizos. We lichten mee het persoonlijke parcours af van de Catalaanse uit Barcelona, Anna Brenes, maar in omgekeerde volgorde. Haar Mientres Camino volgt haar eigen levenspad, dat van haar kinderjaren tot waar ze nu staat als twintiger. Twee keer flamenco van de zuiverste soort, Anna Brenes. Officina Zoe, letterlijk Garage Zoe, is een band uit het zuiderste zuiden van Italië. We zitten in de Hak van de Laars, de streek van Salento, waar de volksmuziek vele sporen heeft opgeraapt van de Griekse en van de Turkse gemeenschappen. Een van de bekende lokale ritmes heeft als naam, dat geven we even mee, omdat het zo mooi klinkt, Pizzica Pizzica. Een paar weken terug bracht deze band zijn nieuwe album uit, Mari e Marene, vertaald vanuit het Salentino, De Zeeën en de Moeders. Twee tracks krijgt u, twee fragmenten uit het nieuwe album. Officina Zoe en om te beginnen dit Balla Balla.

Balabala eerst en dan Pipi Nana. A sweet sleep. Dat wensen de Salentino's hun kinderen toe aan het einde van een drukke dag. Twee tracks op Mari e Marene, het nieuwe album van de Zuid-Italiaanse global music band Officina Zoe. Dit Finse trio Freta is nieuw. Het heeft een eerste album uit, een debuut, Milan Maisemissa. En daarop horen we Vive, Verna en Carolina, de drie muzikanten, converseren met de snaren van hun cello, piano en viool. Dit is een polka Muistellen, het Finse trio Freta.

Muistellen. Een polka van de hand van violiste Vive Virtanen. Het staat op het eerste album van het Finse trio Freta. De drie dames uit Helsinki brengen 8 verhalende stukken op hun eerste album Milen Maisemissa. Dit is nog een stuk van dat trio, een stuk van de hand van celliste Carolina Stenbeck, Nor Kokuya.

Causeway. Muziek van Sam Gratiot, de fingerstyle guitarist from Glasgow, bracht ons rond Pasen nog dat prachtige album Where Two Hawks Fly. En nu heeft hij een nieuwe EP uit, een kleiner formaat, een mini-album, met de zang ook, hier hoorbaar, van Iona Zajac. Zij zelf ook gitariste en een artieste die haar tijd verdeelt tussen Dublin en Glasgow. Zonder de zang van die Zajac klinkt het ook bijzonder indrukwekkend. Dit is de Schot Sam Gratiot zelf op zijn nieuwe album Castell Ab Jail, genoemd naar de berg op het eiland Arran. Dit is The Lighthouse Keeper.

Sam Grashie liet zich voor zijn nieuwe album Castle Abjail inspireren door de gelijknamige berg op het eiland Arran, ten westen van het Schotse vasteland. We hoorden Lighthouse Keeper. En die andere Sam sloot bijzonder mooi aan. Sam Amadon, Amerikaanse folky met de prachtplaten op het New Yorkse platenlabel Nonesuch. Sam Amadon en onder meer Shahzad Ismaili in zijn band. Hallelujah. Laura Veers houdt van haar vak en ziet het als pure ambacht. Geen koptelefoon, geen edits, geen clicktracks van dure studio's. Gewoon de liedjes brengen en opnemen. Dit zijn twee van haar tempelsongs, genoemd naar haar home studio, The Temple of Bloom. Twee tracks bij Laura Veers.

Feeling Returns en New Life Over There. Twee van de temple-songs van de Amerikaanse Laura Vares uit Portland, Oregon. In april komt ze op tournee en dan speelt ze concerten in Amsterdam en in Brussel. Van Sophie Wellington uit Boston kregen we Shacks and Chalets. Een song van Pete Sutherland op haar nieuwe album Her Bright Smile Haunts Me Still. 10 songs doet ze, de Bostonian Sophie Wellington op dat nieuwe album, zangeres, fiddler en gitariste, maar hier voornamelijk aan het werk, niet op de fiddle, maar op de gitaar. En het album eindigt met deze titelsong, Her Bright Smile Haunts Me Still.

Muziek van Sakina Teyna. De Alevitische Koerdische komt origineel uit het Turkse Verto. En ze zocht haar muzikaal heil in Koerdische kringen in Istanbul. 20 jaar geleden kreeg ze politiek asiel in Oostenrijk. En van daaruit bouwde ze verder aan haar muziekcarrière. Dat doet ze met verschillende ensembles en recent met Sakina en Friends in Wenen. Over haar nieuwe album Zuret, Faces and Images hangt een sluier van melancholie bij het gemis aan familieleden en vrienden uit de Koerdische gemeenschap. Zuret en Sakina Teyna.

Sakina Teyna. Haar nieuwe album Zuret vertelt het verhaal van vrienden en mensen. Vaak gezichten op foto's uit een ver, maar levend verleden. Het verdriet van de Koerdische gemeenschap in Turkije. Ramzi Aburedan is een Palestijnse altviolist en bouzoukspeler. Oprichter van het ensemble Dal Una en het Palestine National Ensemble of Arabic Music. Maandag over 8 dagen, de 14e september, neemt Ramzi de muzikale leiding van Palestine, A Song of the Land. Een muziekavond in de Henri Leboeufzaal van Beaux-Arts. Dit is Rahil en muziek van zijn hand op het album Reflections of Palestine.

Rahil. Muziek van Ramzi Aburedwan. Aburedwan brengt de 14e een avond waarin traditionele Palestijnse muziek de ontmoeting aangaat met hedendaagse poëzie. Woorden van vooraanstaande Palestijnse dichters zoals Mahmoud Darwish en Sami Al-Qassim begeleiden de muziek in de handen van het Canaan Orchestra en de vocalisten Henna Ash Hassan, Lamar Mireb en Monaim Adwan. Maandag de 14e in de zaal Henri Leboeuf van Beaux-Arts. Tarwa en Teniri is een band uit Ouarzazate in centraal Marokko. En dan zitten we vlakbij de Sahara, letterlijk aan de poort van de woestijn. Hun groepsnaam betekent dan ook in het Amazigh letterlijk de zonen van de woestijn. Dit voorjaar verscheen een derde album van de band, Zaman, de centraal Marokkaanse band Tarwa en Teniri.

Twee fragmenten op het nieuwste album van de Zonen van de Woestijn. De Marokkaanse band Tarwa en Teniri. En dan even deze jonge grote artiest met West-Afrikaanse roots hier in dit land. De Ghanese Gentenaar Nanao Seitoumbarima. De zanger en de Seperewa-speler staat komende zaterdag, de 12e september, in de gezellige tuin van Omzeep op de Brugse Steenweg in Gent. Nanao Sei speelt er de muziek van zijn album Journey to the Unknown. Dit is het slotstuk van het album, het prachtige Nipa. Akan, zijn taal van oorsprong voor menselijk of mensheid. Nipa.

De grote gitarist en zanger uit Mali, Habib Kouaté, samen met Soura Sousso, zanger en kora-speler van origine Gambiaan, maar sinds zijn kinderjaren, sinds zijn tienerjaren, al in de UK, in Engeland. Heel de maanden oktober en november toert Habib Kouaté door Engeland. Voor een van zijn shows, één in Bristol, kruist hij ook zijn snaren live met deze Soura Sousso. Orchestra Baobab, dat kon u deze zomer op woensdag nog horen tijdens Clara in Concert, speelde in november vorig jaar een bijzonder swingende avond in de AB in Brussel. Ze lieten toen verstaan dat een nieuwe album in aantocht is. Wel, nu staat er ook een timing op. Dat nieuwe album is gepland voor eind oktober. Dit is hoe het gaat klinken in dit aanvankelijk rustige Anna Maria. Maar let op, het bouwt heel mooi op. Het Orchestra Baobab.

Joseph Tawadros, een van de topnamen in de wereld van de oud. Een man met Egyptische roots en een heel leven en een hele carrière in Australië. Zo pas verscheen Conversations with Jack. En dat is Jack de Jeannette, de grote jazzmuzikant. De Jeannette overleed intussen na deze opnames in oktober 25. Meestal zijn het duo-opnames en hier en daar komt er een kora bij of een tweede oud of percussie van zijn broer James Tawadros. Zometeen nog een fragment. Straks liggen Aphex Twin, Punch Brothers, Lisa van der A, Lenny Kay en Too Noisy Fish klaar. Dat is een fractie van de playlist bij Valkenaars en Van Hout. Veel plezier daarmee en een heel fijne avond nog hier bij Clara.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, heeft de AfD de verkiezingen gewonnen. Jeroen Rijgaard, jij bent in Magdeburg. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald? Want dat werd mogelijk voorspeld.
3: Nee, dat zouden ze niet halen. Ze halen momenteel zo'n 39 zetels volgens de laatste berekeningen. Afhankelijk van hoeveel partijen er uiteindelijk in het parlement zitten, kunnen dat er ook nog 41 worden. Maar je hebt er 42 nodig voor een meerderheid. Dus voorlopig niet. Maar het zijn natuurlijk nog voorlopige resultaten. Dus het is mogelijk dat het wel nog gebeurt. Het is in elk geval wel een gigantische overwinning. Veruit het beste resultaat ooit voor de AfD.
2: En Jeroen, zijn er al reacties?
3: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund hier, die spreekt van een historische dag en dat is het ook. Maar hij blijft erbij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. Dus op die manier ja, zouden ze toch niet aan de macht komen met de huidige resultaten. En dan Sven Schulze van de CDU, de minister-president, die spreekt over een zware nederlaag. Zijn partij wordt gehalveerd, maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
2: Dankjewel, Jeroen. In Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de gesprekken tussen president Zelensky en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner afgelopen. De Amerikaanse gezanten hadden een voorstel bij om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Na afloop van de gesprekken was er een persconferentie, maar daar viel weinig nieuws te rapen, zegt collega Marijn Trio die in Kiev is.
4: Het lijkt er eerder op dat die twee Amerikanen geen echte nieuwe ideeën hadden. Dat ze ja, proberen in te pikken op waar ze een half jaar geleden zijn gestrand met die onderhandelingen. Want toen is de VS Iran gaan aanvallen en is het hele proces hier stilgevallen. En je krijgt dus ja, dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, de Donbass. Die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan.
2: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico. Meer uitleg door Karel Bertele.
5: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de twee zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
2: En dan gaan we ook nog even naar het voetbal, want de topper tussen Anderlecht en Racing Genk zit in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar bij jou?
6: Anderlecht en Genk weten maar geen afstand van elkaar te nemen. 0-0 na 73,5 minuut. Elk één heel grote kans in de tweede helft. Een bal van Durosimni ging tegen de paal voor Racing Genk. Dat tot dan eigenlijk nog niet gevaarlijk was geweest in de hele wedstrijd. En bij Anderlecht zo net een prima kans voor Mamar via de voeten van die dure doelman Brugmans over het doel. En Brugmans had in de eerste helft ook al een prima save verricht op een kopbal van Bentayeb. Die met één hand uit zijn doel geslagen op een moment dat Anderlecht echt beter in de wedstrijd zat in het derde kwartier van de wedstrijd. Met een paar keer doelgevaar dus. Maar over de hele wedstrijd lang nog altijd geen doelpunten. We gaan richting het slotkwartier bij 0-0 in Anderlecht.
2: Dankjewel Bert. En nog op dit moment spelen Bever en Oud-Heveleen Leuven tegen elkaar. Aan het eind van de eerste helft staat het daar nog 0-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag rond 24 graden dan. Meer op 14nieuws.be.
7: Verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Een rivier stroomt dwars door zowel Noord- als Zuid-Korea en vogels, vissen en het water kan daar vrij bewegen, maar de mensen en de gescheiden families niet. Daar stond de Zuid-Koreaanse rietblazer Son Sung-jae hier nog eens bij stil, zijn aangrijpende bijdrage voor het compilatiealbum Peace Anthems, waarmee het jazzlabel Red Hook Records zijn vijfjarig bestaan viert. De opbrengsten daarvan gaan integraal naar het internationale Rode Kruis. Gitarist Lenny Kaye die heeft lang en breed zijn strepen verdiend, onder meer bij Patti Smith, maar aan de vooravond van zijn 80ste verjaardag verrast hij nog eens met Going Local, een nieuw album bij Yep Rock Records, en een blik in de achteruitkijkspiegel, hier op tekst van zijn muzikale oom Larry Cusick, die hem toen hij jong was een duwtje in de rug gaf. Yes, I will.

om stil van te worden. Wijlen Matt Watts met For Billy, een van de 11 nieuwe nummers uit zijn postume album Restless Kind, opgenomen een paar weken voor hij veel te vroeg overleed in Brussel in de zomer van 2024. Een plaat die vorige vrijdag verscheen bij Starman Records, weer iets om hem niet te vergeten. Intieme Americana-liedjes met teksten als fascinerende miniatuurromans. Met één been in Montana en het andere hier bij ons, heel vaak in de buurt van Niklas Rombout, Stef Camille Carles, Rudy Trouvé of The Colorist. Muziek uit en met een andere dimensie ondertussen. Er is een mooie nieuwe versie van Tim Buckley's Song to the Siren, staat op een nieuwe album van Kim Versteinen en Tim Finoels, Signs, Signals and Sirens. Op 18 september spelen zij live in Hasselt en daarna ook nog in Diest, Brussel, Bilzen en in Gent.

Een muzikaal amulet als afweermiddel tegen het boze oog. Het album Le Révélateur, de eerste gezamenlijke release van de Transylvanisch-Zwitserse zangeres en celliste Reka Cizère en de Libanees-Canadese muzikant en producer Radwan Ghazi Moumneh. Muziek die ze oorspronkelijk bedachten ter begeleiding van de experimentele stomme film Le Révélateur uit 1968 van de Franse regisseur Philippe Garrel. Een soundtrack voor op de rand van de afgrond die de hand vasthoudt van wie de leegte in kijkt. En dat kan Jenny Spanhoogen ook met haar altviool in een Passacaglia van Heinrich Ignaz Franz von Pieper.

Here's to you, rest forever in our hearts. Sacco en Vanzetti, muziek van Ennio Morricone en John Baez uit 1971, opnieuw opgeblonken door toetsenist Peter van den Bergen, bassist Christophe Rosseu en de drummer Teun Verbruggen samen nog altijd Too Noisy Fish, zo blijkt. Met ondertussen ook een nieuw album voor ons Tolstoy, een nieuw hoofdstuk vol avontuur en vol vrijheid. Dit is de Britse multi-instrumentaliste en componiste Alison Cotton op haar jongste plaat The God's Laugh. De meeste nummers daarop die kwamen tot stand kort voor en na het overlijden van haar eigen vader. Hij was het die haar aanmoedigde om ooit altviool te beginnen spelen en nu treurt dat instrument heel vaak met haar mee. In combinatie met harmonium, piano, percussie en synthesizer. I still know you are calling my name. Met in gedachten ook Dolly Parton.

Susanna en The Magical Orchestra met hun versie uit 2004 van Jolene van Dolly Parton. Daar wordt terecht in zeer brede kring om getreurd, van Obama tot Paul McCartney, maar we moeten verder zonder Dolly. Er is hoogste ontvlambare namiddag, avond en ochtendmuziek van Claudia Solal en Benoît Delbecq met een geprepareerde piano en haar stem kan één vonkje volstaan.

25 jaar geleden gaf dit vonken drugs van Aphex Twin. Bij Warp Records pakken ze daarom uit met een jubileumeditie. In oktober is deze muziek weer op vinyl, cd en cassette te krijgen om nog eens van voor naar achter af te spelen. En omgekeerd, en dan krijg je dit. Eiffel 14th Reversed.

Een nieuwe beet in de traditional June Apple van Punch Brothers hebben deze zomer een 7e album uitgebracht met allemaal instrumentale nummers en met violiste Brittany Haas erbij. Mandolinespeler Chris Thiele, de bandleader, die zingt ook uitstekend, maar deze keer vond hij tijd voor muziek zonder woorden. Een non-such plaat heet daarom The Unsung Adventures of Punch Brothers. In juli van 2024 trok muzikant Michael Cloud Duggay met een paar van zijn vrienden door Newfoundland om er orgels te gaan opnemen en in dialoog te gaan met bezoekers van de kerken waar ze passeerden. En daar legden ze dan een hele puzzel mee onder de noemer Kingdom Come, Kingdom Go, want van sommige kerkgemeenschappen schoot er niet echt veel meer over. De saxofonist hier is Andrew McKellen.

years that could have

Ik heb het koud en ik wil naar huis. Garden of Earthly Delights, eco-horror, verpakt in beklemmende poëzie van AVC Engel, een onafhankelijke non-binaire muzikant en beeldende kunstenaar uit Toronto, al 22 jaar actief in de muziek. Hun jongste plaat heet Seedhead en verscheen op 14 augustus. Er is een blinkend nieuw nummer van het Tara Clerkin trio uit Bristol, Ups and Downs. Eerst een paar minuten sudderen met een harmonium, piano, contrabas, klarinet en een beetje percussie op de achtergrond. En dan mag het vuur iets harder en gaan er ook wat samples in de pot. Eerst de down en dan de up.

Lost in the Forest van Lisa van der A. Ondertussen ook vaak te spotten bij een basketbalveld met het Berlijnse vocaalensemble Bodies. En sopraan Naomi Beeldens, een muziekperformance Match Hunter, is op 21 september nog eens te zien in Gent. Een jacht, niet op de overwinning, maar op het hart, zoals ze dat ook deed met haar klankband voor de film Frontera. Er is nog een fragment daaruit. Morning Mist van Lisa van der A.

De Noorse trompetist Niels Petter Molvaar, de gast in het München van celliste Anja Lechner, de klank van haar stad, speciaal voor hem vervat in een kleine 4 minuten en terug te vinden op zijn album Be Quiet, met daarop gelijkaardige experimenten in 8 andere steden, van Bangkok over Amsterdam tot Berlijn. Wonderlijke soundscapes die rust in het hoofd kunnen brengen. Dr. Inge de Klerk die heeft het dan over breinrust. Daar is Clara nog meer dan vroeger mee bezig sinds vorige vrijdag. Anja Lechner zelf is er al lang in mee. Dit zette zij op band in 2014 samen met de Franse jazzpianist François Couturier.

Het begraven van hoop, de Zweedse zangeres en muzikante Sarah Parkman, een echte natuurkracht, hier met een metafoor voor menselijk vertrouwen en geduld. Het zaaien van graan in de donkere aarde, vlak voor de herfst en de winter, in de veronderstelling dat er na verloop van tijd opnieuw iets nieuws tot bloei zal kunnen komen in de lente, koren op de molen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Dit zijn de Bang on a Can All-Stars met een aftelrijmpje voor op de snelweg van David Lang, Interstate.

David Langs. Interstate, de paradox van de snelweg, een symbool voor vrijheid en de weg die open ligt, maar soms ook van een verdovende eentonigheid en een mechanische uniformiteit. Deze nieuwe opname maakt deel uit van het ambitieuze multimediaproject Can Dance van de Bang on a Can All-Stars. 10 choreografen kregen de opdracht om films te maken op muziek geschreven voor en uitgevoerd door de All-Stars. De bijhorende video hier is van Annie B. Parson. Wild Up, het nieuwe muziekensemble uit L.A., die brengt al jaren opnames uit van hun uitvoeringen van het werk van Waylon Julius Eastman. En het is een van hun jongste exploten in de klankwereld van Eastman. Julius Eastman, volume 5, Gay Guerrilla. Ideaal om ons een beetje gedisoriënteerd achter te laten in de volle overtuiging dat dat een miskend genie was.

Het ensemble Wild Up met hun hypnotiserende versie van de eerste twee delen Het Gay Guerrilla van Julius Eastman. Een muzikaal manifest voor queerrechten, meeslepend, urgent en strijdbaar. Ook 46 jaar na de première in 1980 nog zeer relevant. Dit is tot slot van deze Valkenaars en Van Hout nog een nieuwe non-search-opname rond componist Dylan Mattingly, The Wild Hearts, ook zeer vitale muziek. Het derde deel uit de Transmutation Notebooks, The History of Life in Reverse, met de curieus gestemde piano's en een harp. Alles wat terugkomt is onherroepelijk veranderd. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot vrijdag op 9/11.

0: Het is 10:00, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Rond deze tijd start er in alle gevangenissen in ons land een algemene staking en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
1: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
0: Een politieke aardverschuiving in de oostelijke Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Het extreemrechtse AfD boekt met zo'n 44% van de stemmen een klinkende overwinning bij de regionale verkiezingen. Maar een absolute meerderheid in het parlement van de deelstaat lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, Jeroen Reijgaard.
2: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
3: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
2: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land. Met een politiek die zich endlich weer met onze eigen interessen, ons eigen land beschäftigt.
3: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken. En hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
4: Nein, es ist, glaube ich, in dieser Situation ganz wichtig, dass wir insgesamt stabil sind und stabil bleiben.
3: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
0: Bij een zwaar verkeersongeval in Kwevie in de provincie Henegouwen zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto en een motor botsten er op elkaar. Zowel de autobestuurder als de motorrijder zijn ter plaatse overleden. Twee andere inzittenden van de wagen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. In Kaapverdië zijn zeker 25 mensen omgekomen nadat de bus waarop ze zaten in een ravijn terechtkwam. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht, onder de slachtoffers heel wat schoolkinderen. Kaapverdië is een eilandengroep in de Atlantische Oceaan voor de kust van Senegal. Het is ook voor Belgen een populaire vakantiebestemming, maar volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen dat er Belgen onder de slachtoffers zijn. In de hoogste voetbalklasse hebben Anderlecht en Racing Genk vanavond 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er voor zijn ploeg meer in.
5: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
0: In de rangschikking is Anderlecht 11. De Racing Genk staat op plaats 8. Nog vanavond heeft Beveren zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Tim Sele goud veroverd in zijn categorie. In de wegrit was Sele de snelste in een sprint met 4. Voor Sele is het al de 4e keer in zijn carrière dat hij wereldkampioen wordt in het wegwielrennen. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen en zelfs 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm ook. Meer op 14nieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Midnight met Lies Steppen. Welkom, goedenavond. De zomer stond op Clara ook een beetje in het teken van Miles Davis en daar borduur ik vanavond graag op voort. Dus u krijgt muziek van Miles geserveerd zometeen. We hebben een podcast gemaakt de afgelopen zomer die heet Miles, Badass en Jazz Icoon. En alle 9 episodes zijn intussen te beluisteren op VRT Max of je favoriete podcastplatform. Miles was een kleurrijke figuur, dat is het minste wat je kan zeggen. Larger than life, the Prince of Darkness werd hij genoemd. Later kenden we hem met een rode trompet en een leren jekker en een kleurige outfit waar iedereen stiekem een beetje jaloers op was. Maar zoals u op zondagavond gewoon bent, gaan we wat verder terug in de tijd en zo zoomen we vandaag vooral in op de periode rond het jaar 1956. Miles zou in 2026 100 geworden zijn en dat wordt overal in de kijker gezet met ook heruitgaven van onder andere Miles en prestigesessies uit dat jaar 1956. En dan kom je al gauw terecht bij 4 iconische albums waar het heel vaak over gaat. Cookin', Relaxin', Workin' en Steamin' met heel veel groot talent aan boord. Het verhaal achter deze opnames is dan ook ongelooflijk eigenlijk. Miles bedacht een plannetje om zijn platenfirma te snel af te zijn. En hij kwam al zijn verplichtingen aan in no time om ervan af te zijn. Hij wilde weg bij Prestige, omdat die ambitieuze Miles wist dat hij bij Columbia meer kansen ging krijgen. En dus deed hij een aantal marathonsessies om ervan af te zijn, om klaar te zijn bij Prestige. En het materiaal dat die marathonsessies opleverde, dat bleek dan ook nog eens van onwaarschijnlijk hoog niveau en tijdloos te zijn. Er wordt vaak en veel gesproken over die 4 albums, die zijn steengoed, maar Miles deed ook nog een andere sessie, die eigenlijk losstaat van die beroemde quintetopnames. Hij deed 3 sessies in totaal. En dit dateert van 16 maart 1956. Miles speelde met Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Paul Chambers en Art Taylor. Het was zijn laatste studiosessie samen met Sonny Rollins hier en zijn enige opgenomen samenwerking met Flanagan. En dit stuk, het heet Weird Blues, verscheen datzelfde jaar op Collector's Items.

Miles Davis deed in 1956 niet alleen 2 marathonsessies voor prestige, waar dan ook 4 iconische albums uit voort zouden komen waar heel vaak over gepraat wordt. Hij deed ook deze sessie met Sonny Rollins op tenorsax, Tommy Flanagan op piano, Paul Chambers op contrabas, Art Taylor op drums en Miles Davis natuurlijk op trompet. Miles maakte deze opnames voor prestige, dat label was goed voor hem geweest, maar Miles wilde meer mogelijkheden en daarom trok hij naar Columbia, de rest is geschiedenis. Maar ook dit maakt dus deel uit van het verhaal In Your Own Sweet Way, opnames van 16 maart 1956.

The Miles Davis Quintet met Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenorsax, Red Garland op piano, Paul Chambers op contrabas en Philly Joe Jones op drums, opgenomen op 11 mei 1956. En dit kwam terecht op Working with the Miles Davis Quintet. En hier zijn we dus wel aanbeland bij die vier albums waar het zo vaak over gaat. Cooking, Relaxing, Working en Steaming. Miles deed 2 marathonsessies met wat toen zijn vaste groep was, wat uiteindelijk tot een hele belangrijke groep in de jazzgeschiedenis zou uitgroeien. En in no time had hij materiaal opgenomen waar ze deze 4 albums zomaar even mee konden vullen. Maar dan bleek dus ook nog eens dat dat dus mijlpalen in de jazz zouden worden. In onze Miles-podcast kwam dat ook vaak terug. Dat materiaal kwam regelmatig terug bij onze gasten. Ze kregen dat te horen op het conservatorium van dit moet je bestuderen, dit moet je analyseren, dit is eigenlijk hoe het moet. Dus we mogen zonder overdrijven zeggen dat die opnames nog altijd gelden als een soort van standaard zoveel jaar later. 1956 was dus een cruciaal jaar waarin Miles zijn eerste vaste groep echt belangrijk was, dat Miles Davis Quintet. Die groep zou later bekend worden als het First Great Quintet, met een indrukwekkende groep opkomende sterren. Tenorsaxofonist John Coltrane, pianist Red Garland, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. En dit is nog eentje uit diezelfde sessie. Dit werd Steamin' with the Miles Davis Quintet.

De Miles Davis Quintet met Miles op trompet, John Coltrane op tenorsax, Red Garland op piano. Dit is die overbekende groep, dat eerste quintet. Paul Chambers op contrabas en Philly Joe Jones op drums. Opnames van 26 oktober 1956. Relaxing with the Miles Davis Quintet. Zo werd deze muziek gebundeld. Allemaal opnames uit dezelfde sessie, uit die marathonsessies, waarmee Miles in vrede wilde afsluiten bij Prestige, maar intussen kocht hij wel de vrijheid om intussen al plannen te maken bij Columbia en daar zijn toekomst verder vorm te geven. Columbia beschikte over een veel grotere promomachine, had veel meer commerciële slagkracht dan Prestige. En dat had Miles natuurlijk gezien en goed ingeschat. Deze groep was eind 1955 gevormd. Het werd Miles zijn First Great Quintet. Ze hadden voortdurend getoerd, ze hadden een uitgebreid repertoire. En dit waren eigenlijk studio-opnamen volgens de logica van een gewoon optreden. De groep speelde haar bestaande set vrijwel zonder repetities en bijna volledig in first takes. Hier komt I Could Write a Book.

De Miles Davis Quintet met John Coltrane op sax, want dit is zijn eerste quintet. Red Garland op piano, Paul Chambers op contrabas, Philly Joe Jones op drums en Miles zelf op trompet.

Natuurlijk, muziek uit Relaxin' with the Miles Davis Quintet. Muziek uit 1956. En dat is toch wel een belangrijk overgangsmoment in die carrière van Miles. Miles sloot zijn prestigejaren af met 3 uitzonderlijke sessies. Die muziek van daarnet kwam uit de 2 marathonsessies met zijn eerste grote quintet. Dat is muziek die behoort tot de hoogtepunten van de hard bop. En intussen opent George Avakian bij Columbia de deur naar een veel groter artistiek en commercieel speelveld. De prestigeopnamen waren niet zomaar een haastig afgewerkt soort van verplichting. Nee, het was een soort van monumentaal slot van een eerste grote periode in die carrière van Miles. En zijn start bij Columbia was meteen het begin van de volgende. Hier speelt Sonny Rollins mee 2 jaar eerder, in 1954 voor Prestige Olio.

Zo klinkt Working with the Miles Davis Quintet. En dat deden ze heel hard werken, hard labeur tijdens een aantal marathonsessies. Met dat eerste grote bekende quintet van Miles. Met Miles op trompet, John Coltrane op tenorsax, Red Garland op piano, Paul Chambers op contrabas en Philly Joe Jones op drums. Ook dit werd opgenomen dus in 1956. En veel gasten in onze Miles-podcast die noemden deze opnames toen we vroegen hoe belangrijk Miles wel niet was. Dat was toch een soort van rode draad. Eigenlijk waren dat platen die altijd weer terugkwamen. Als je daar meer over wil weten, bijvoorbeeld wat Naboe Klaarhout of Adia van Herentals of Andrew Klaas daarover te zeggen had, dan kan je een kijkje nemen op VRT Max of je favoriete podcast-app. Onze podcast heet Miles, Badass en Jazz Icoon. En 9 episodes lang kwamen 9 gasten met ons delen wat Miles vandaag, vroeger en vandaag voor hen betekende. En voilà, meer info vind je op VRT Max. Wij gaan luisteren naar nog eentje uit deze sessie, It Never Entered My Mind, uit Working with the Miles Davis Quintet.

Het Miles Davis Quintet met Miles, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones. En dit werd opgenomen in juni 1956. Roundabout Midnight, dat is het album waarop je dit terugvindt. En dit bracht Miles dus al uit bij Columbia. En zijn start bij Columbia werd het begin van een nieuwe periode die ontzettend belangrijk was. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe muziek. Want daar zouden albums als Roundabout Midnight, Miles Ahead, Milestones en uiteindelijk Kind of Blue uit voortkomen. En dat zou zijn positie als icoon in de jazzgeschiedenis definitief verankeren. Daarnet muziek uit Roundabout Midnight. En eigenlijk had Miles dat platencontract voor mekaar gekregen door te schitteren op het Newport Jazz Festival het jaar ervoor, 1955. Hij had gesmeekt om daar te mogen spelen. Hij wilde zijn imago oppoetsen. Hij stond een beetje te boeken als junk. Daar moest iets aan gebeuren. Dat was in de media verschenen. En hij wilde aan iedereen laten horen dat hij zijn boeltje op orde had en dat hij er weer stond. En je kon er niet omheen. Miles werd de ster van de avond. Dit is Miles Davis at the Newport Jazz Festival. En Monk speelt hier piano.

Zo klonk Miles live op het Newport Jazz Festival op 17 juli 1955. Miles speelde zichzelf daar in de kijker, dat is het minste wat je kan zeggen, en dat leverde hem zijn gedroomde platencontract bij Columbia op. De broer van de platenbaas, die op dat festival ook aanwezig was en naast zijn broer stond, die hoorde Miles spelen en zei: je bent gek als je hem niet tekent. Zo gezegd, zo gedaan, maar Miles moest clean zijn, Miles moest een vaste band hebben, en dat was zo, en Miles zorgde daarvoor, en met dat ijzersterke eerste quintet maakte hij deze opnames om zo te voldoen aan de eisen van zijn contract bij Prestige, het label waar hij daarvoor bij zat. Zo konden zij daarmee een paar jaar verder en intussen kon Miles verder bouwen aan zijn verhaal bij Columbia. Dit is My Funny Valentine.

De Miles Davis Quintet in die fijne bezetting. Dat eerste grote quintet met Miles, Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones. En dit oorspronkelijke album heette Cookin' with the Miles Davis Quintet. Niet alleen Miles zou dit jaar 100 geworden zijn. Op 23 september vieren we ook de 100ste verjaardag van John Coltrane. En hier ronden we af met een wat vergeten Coltrane-plaat. Ted Dameron with John Coltrane. Mating Call, voor het prestigelabel natuurlijk. Coltrane was ook zo iemand die bij Miles op de radar gekomen was. Miles had een ongelooflijke neus voor talent. En Coltrane werd groot aan de zijde van Miles, maar hij ging daarna alleen verder. Hij was een natuurkracht, een en al emotie. Hij was een zoeker en een verdieper. En als u meer Coltrane wil horen in september, gaan we hem alleszins in de bloemetjes zetten in So What elke vrijdag. En op 23 september gaan we live vanuit AB vanaf 6 uur voor een hele avond rond Coltrane en zijn 100ste verjaardag. Mooie nacht voor straks en sowieso graag tot dan. Bye bye.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. In het Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%, maar een absolute meerderheid in het deelstaatparlement lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, Jeroen Rijgaard.
1: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
2: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
1: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich wieder met onze eigen interessen, met ons eigen land beschäftigt.
2: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
3: Nee, het is, geloof ik, in deze situatie ganz wichtig dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
2: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel. Met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
0: Nog tot vrijdagavond wordt er gestaakt in alle Belgische gevangenissen. De actie begon 2 uur geleden. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Tijdens de stakingsdagen is er alleen een minimale dienstverlening, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
4: Vanaf dag 1 wordt er gekeken of dat de minimale dienstbezetting behaald wordt. Dat is eigenlijk om de basisbehoeften van de gedetineerden te kunnen verwezenlijken. En als die dienst niet vol is, dan wordt er ook gekeken door de gouverneur om eventuele opvordering te doen.
0: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen vanavond na de crash van een vrachtvliegtuig. Dat kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg en vatte vuur. Het botste op verschillende auto's, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers in die auto's gevallen. 3 mensen zouden ook nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gevoerd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel zondag, ze heeft de bloedophopingen ter hoogte van de heup en vertoonde ook uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86, ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald nu woensdag in Oslo niet bijwonen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is ook de verdienste van de volledige ploeg, volgens hem.
5: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als 1-10.
0: En op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen. Met 64-76 tegen Puerto Rico was dat. Meer uitleg door Karel Bertelen.
6: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug. En aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn. En of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de 2 zegens binnen zijn. Net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. En dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
0: Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. Maandag deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.